Vanaf 1 mei 2025 i musfu pot santa papira. En dat want taki Yusref kan met je eigen overeenkomst. Maar if you know abi a kennis ge asan dati of you know gwenti of you know sap ala sani fa ator dati. A de moro betere dat je benader wan notaris kantoor of hoe je pionangatori dati. Want tra nieuw begrip na a consumentenko. Dat want taki te bijvoorbeeld you want buy one jari nanga wan oso. Dan je geniet wat extra bescherming. Sana bescherming. In afpij alles direct. Tijd de bezig naar een zaak. 10% je moet spij. De mensen via een notariskantoor. En ook toe. En, je hebt 3 rokken die. Voor denk je van. Mo bayasan of mino bayasan. If je pasa den 3 day. Dan automatisch je moet bij. Maar. If binnen den 3 rokken die. Je takje van. Boy. Mi tjentje mi serifu gedachte, mi tjentje po abesroiti, mi no wan bayen moro, dan binnen den 3 vroko dee, i mag po taki van, mi nego moro fara. No wan butu, no wan next, dat na a extra bescherming sa you, te wan bay wan jari, abi wan jari na nga oso wel te verstaan, en wan sma, sa lik you na nga mi, sa e bay. Wan natuurlijke persoon we taken bakratonga. Dus bijvoorbeeld te wan bedrijf of wan tra organisatie wan bij asan di sine gelde gya organisatie dati. So se gi wan sma, lek yu na nga mi, ta wan sma sa ap libi, en ook to an asma dati mus bij wan jari na nga wan oso. Dus anote ye bij wan bedrijf, ta wan principe wan bedrijf de, dan aasan die zijn gelden. En hij gelde geïdentoor dat hij. Tegen bij no, want jari, dan also, dan moest dit op papieren. En mij ben tak ik bij, ino de verplicht voor go naar notaris, voor meka pis dat hij, maar ade wel raadzaam voor go. En ina lip makandra, soms je jere sani, dan is mij tak ik, dan wat voorlopig koop overeenkomst. Het is maar soort pre-pre zijn. En nu de echt. Maar nu de zo. Een term, een woord voorlopig. Eigenlijk aan een boem woord in een context. Ja zo. Het is dat. Iedereen lees ik aan dat. Hé, mijn wang om morgen varen. Dus me stop naar het toer dat. Maar wat overeenkomst, nou wat overeenkomst. Lek vijf kona makandra futaki van we meka agridisi. Lek zo, ik moest kona makandra futaki. Uno wang, dat a moest wroko moro. Wo, verklaring ongeldig dat ane wroko moro. To? En, ook toe wan trasani, zei je jere in a samenleving na, omi ap wang koop overeenkomst ba, dus des mij denk je, alasan setik ba. Maar ano deso. Wan koop overeenkomst naar na basis voor een afspraak. Maar uiteindelijk wan leveringsakte, wan transportakte, wan eigendomsakte moest kon. Toch? Te teken a koop overeenkomst, dan baka dat die a leveringsakte moest vinden precies. Dan a wetgever, des massa mek den wetboeku, feni dat a de prins pari dat sma moes zoveel mogelijk moes abba bescherming, zowel a verkoper, lek a koper. Dus, ook to a paifu a koopprijs, moes vende precies zoveel mogelijk via a notaris kantoro. Dat a koper moes pai a koopprijs nanga den kostet op rekening voor a notaris kantoro. A notaris kantoro en mik den papieren en screen ala sani. Ano dat a koper begin pa a verkoper, da a verkoper en a longwe nanga money of omgekeerd. Agree meki dan verkoper konfu kon teken en bakade pas a koper op payen a money. No. Zoveel mogelijk a beginsel voor gelijk overzeker. Dat want takie zoveel mogelijk hij moest vinden precies samen. Op een moment is zoveel mogelijk. Dus een koper moest bij een koopprijs. En een verkoper moest met een koper
tot eigenaar. En via notariaat, je hebt moro zich tapator dat hij. Nadat je teken, een koopovereenkomst, een leveringsakte, de notariskantoor moet zorgen dat hij een akte de registrering naar gliskantoor. Want pas die teken een leveringsakte en pas die een akte dat hij dien in naar gliskantoor en de registrering daar trappen, dan pas je controle eigenaar. Dus al een koper pay, een verkoper bijvoorbeeld, een koopprijs met de 500.000. En een koper pay alle money na een verkoper. Toch in een controle eigenaar eten. Zij de, je moet steken papieren. Dat na wang, koopovereenkomst, leveringsakte, plus een leveringsakte, moest registreren naar gliskantoor. Dus, nou mek sma hori na spotu. Wan koopovereenkomst na wan koopovereenkomst. En ondanks i pay ala money in e control automatisch eigenaar. Dus mi wan fu sekunu fu te wan duan wan sak to. Aksi, altijd mi gramba bentaki, aksi ne meki don to. Dus i mus fu aksi if you no sap wan sani. En wan trapren spaar sani na in een koopovereenkomst, daarin is napo de rechten naar de verplichting voor ibrifu densma. Als masai seri, als masai bai. Als masai seri, moest meka als masai sai bai tot eigenaar voor a pis grong. En als masai bai, adati moest paya geheel koopprijs a money na a verkoper. Maar soms ma e meki agri van bijvoorbeeld mo payu afu en de rest in chim chim chim chim chim pisi. Dus a agri dat je moest snap bunta papira, want altijd mileri saye mekta papira te doro krutu bakra saye tati. If a papira no mek duidelijk, ik kan koti sref in die vinga. Dus daarom a de prins pari dat je saye agri a overeenkomst zei hem ik de duidelijk kring. Wantra prins pari sani na nogo meki afspraak dan je payas ma gewoon la money. So. Ano de veilig attendisi en plus een usabi van oké, okay, if me stort a monita rekening voor a notaris kantoro. If a deal ne gomoro fara, da mi sabi mi moni de drape. Ano dat was ma longwe nanga mi moni. Omgekeerd, if a moni pay drape, dan asma sai seri, kan taki van ai. Asma dis klinke serieus asma sa wanpai. Want luku, a moni de drape tap a notaris kantoro. En a notaris kantoro kan bevestig dat a moni de drape. A smasai seri e kisa moni pas na dat a registratie na gliskantoro fin de presi tap wan lit fasi, wan boon fasi. Want soms die ap situatie en abe de sowieso aben comfort voor een mei dat die a koper pa ya verkoper keba a verkoper een paimang, een paiding, dan bijvoorbeeld net voor a registratie van de presie, dan wan paimang voor a verkoper en lag beslag. Dat pas schrijft zijn sa serie. Isabas pa ede zijn onsta, ge a koper. Saan mi pai kostet, enzovoorts, enzovoorts. En dan, mino kan kisa a grong zonder wan hebi. Want a notaris kantoro moet je erop toe dat a koper e kies a pis grong of a sansa bij zonder enige hebi, zonder wan hypotheek, zonder wan beslag. Daarom a wetgever tak no des massa mik den wet boeku. Toch? E tak no van
Luister. Te soang saak de na notaris kantoro. Ako prijs na gane kosta ako par mus fupai. Van tevore stort en tapa rekening van notaris. So dat tapa diva ondertekening. A notaris ook to kan taki na afer koper luku. A money denami. Maar mo gie a money pas na dat a registratie po a papira sou teken no a akte fin de presi sonder wang was bepaalde situasie sonder wang situasie sai sorgu sosogi jugu jugu. Dat na a verprekti po a notaris extra no. Abe degba, maar nou extra benadruk in haar wetboek. Dus, verkoper nog skreeki, hy moet teken mam nog shimmy money ete. Hy moest voor teken, omdat Asan moest worden geregistreerd na geleskantoor. En a notaris o luku van oké, a nieuw registratie nummer de, Alasan de boom, noa hebi kong, of eventuele paiman voor een verkoper. Dus, ik kan meken over nog hier. Nogmaals, onlijk notaris kantoor, uno e du, la monitori. No, je moest voor een bankrekening dat we mek over tap een bankrekening dat. Dat na moro veilig manier. Dus, een hoorrekening na gator dat die, dat zijn change van ons aan nieuw wetboek. Nu we gaan naar een break. En bij een break, dat wordt dat morgen over de gevolgen. Dat is zo je teken van koop overeenkomst, maar in een controle eigenaarie direct. Omdat misschien moet bij het een gedeelte voor een koopprijs. We gaan nu naar een break, tot zo.

ya unde bakana unu fosa break da un begin taki dat ma new wet book de ma new Surinaams burgerlijk wet book de in Suriname akon baka 156 jari baka eerste wang en ade prins pari fu sabi dat a wetgever uiteindelijk dat na assemblee de make a wet zodanig dat zoveel mogelijk ik kan vinden alle de regels direct bij mekaar de no verspreid in wanneer ip losse wetten no die app no van nieuw Surinaams burgerlijk wetboek voor 1 mei 2025 dan san no bende zo dat je app one piece wetboek per je regels aan info NV dus naamloze vennootschap dat je app one piece per je regels aan voor stichting wet op stichtingen no

al zodanig. En dan heb je ook toe, zou ik haar consumenten koop. Dat want taki, wan libis malek junanga mi, wan bay wan osonanga wan jari. En dan heb je extra bescherming. Ten eerste 10% nomo voor a koopprijs af te pay via a notariskantoor. En de verplicht voor pay more dan a 10% dat na wan. En maar ook toe, binnen 3 rokodee, a api a gelegenheid voor taki van no mina wan gomoro fara nanga a deal DC, mina wan baya osomoro. En no one smakan taki van o oh, ino wan moro, na imus pay mi wan buto. So langa, as masa wan bay, doing of tak asanda di binnen den 3 day. If den 3 day pasa, en ino op je mofo, da automatisch toch je moest bij, a also. Dus a depren spari fu sabi dat na extra bescherming sa wekari consumenten koop in a kader van a consumenten koop. No wo go na wan toe gevolg. Te bij, ma sa no pot ete tap yu ning. Ten eerste, a verkoper as ma sa e seri, eitan juridisch eigenaar pas de akte teken dat amik u tot eigenaar en akte dat registreer naar geliskantoro, dan pas asma sae seri no de eginari moro, before attend dat die anodeso. Verder ook nog, stel je voor dat a verkoper abi paimang, dat wan taki, as masai seri de eginari fu agron. A apuan paimang ane paim. A paimang dati kan lah beslag ta pasref grong sa yubay fu as masai seri. Saide, as masai seri official de ete geregistreerd lik eginari omdat ino tekena leveringsakte ete a akte fu mikyu tot eginari. Yu lik smasa bay. Dus daarmee ook toe je moest horen rekening naar eten wan sani. Stel je voor, je bij voor wan sma. Je pai safri, asma kon de pos ik bapai. Pos asma mek je dat eginari, dat wan taki, dan je moest lombaka den erfgenaam des massa a de sma lip na baka, voor koin en presi voor du saak nou nanga you. Dus ook toe nanga asan dat je moest horen rekening. Daarom met ik altijd tegen den klanten. Luister zoveel mogelijk. Regel je tori. Zowel aan ons zo den papieren. Den papieren tori. Maar ook toe aan monitori. Want if je pay in one hit. Dan ik kan mek. Als Masai seri kan mek je tot eginari. Eigenlijk one tron. Toch? Ik go wel via notariaat. Maar no een obstakel de. Voor dat je nee. Mino kan meki ete tot eginari, want je moest pai ete enzovoorts enzovoorts. Nee. Dus, we karing en bakratongo het beginsel van gelijk oversteken. Dat want taki, a verkoper en meka koper tot eginari, maar a smai asai bai, en ook toe moest pai ala money. Maar in a geval disi, want ano lek bifo, en me pai nanga wan paki ayun en you e pai nanga wan paki sukuru. No, ano deso moro, dus over en weer. A monitori e mus waka zoveel mogelijk via a notaris kantoro. Dat na gi a veiligheid in a belang voor alla den tusma. As masai seri, as masai bai. Dus a de prenspari fu sabi dat no begin pai to, lek wan low man, maar aksi if ino sap fai mus pak wan situasi aan. We go nou na wan break, wan laatste break in a aflevering disi. En we kon na you terug, putak over den koste. Voor so wan leveringsakte, wan overdragsakte. Tot zo.

0: Ja, unde bacana 1, mina Sherman Fransman von Otares Cantoro Mannes, un Cantoro e Dona Juliana Strat nummer 51. En iberi donderdag neti funig jurutelekie half 10, dat we verzorgen programma disi de Huis Notaris. Ik ben takik ba na begin van programma disi, wan nieuw wetboek kon. Nieuw Surinaams burgerlijk wetboek. En ook tot op een gebied te wan bij wan jari, wan tu chenchi kon. En prinspari de husabi dat alle de afspraak zei je met je moest nap dat papieren, wan schriftelijk koopovereenkomst moest voeden. En daarna wan levering even de prijsie. En verkoper nog kreeg je even een kiesje money direct. Zaken en wakka via een notariaat. A koper moest bij een koopprijs naar de kosten naar notariaat. En een notariaat bakka dat akte die geregistreerd naar gelis zonder enige hebi voor jou verkoper, want misschien niet apai man. Dus zonder enige hebi aan moest contact nemen voor een koper. En dan aan notaris kantoor en mik overgi jou a koopprijs aan jou moest chisi. Maar toen aan toe koste de, en normaliter den koste de gi a koper. Dus in een absoluut kosten ga koopovereenkomst, maar ook toe gi a akte voor mega koper tot eigenaar. Een leveringsakte wekaring. En soms is mij denk ik, ay, mi apu an koopovereenkomst ba. Mi pa ya koopprijs ba. Dus automatisch alles aan zitten. Nee. Nogmaals. Koopovereenkomst en meki. Daarna leveringsakte. En de kosten de als volgt. Je hebt natuurlijk de kosten van koopovereenkomst. Dat is vadong nanga, zeg maar, de feiten nanga omstandigheden en zo'n situatie. Want ano alles aan de as refi in ibri situatie. Maar een globale indicatie. Dus no harmi nam jesi van iben takso. Nee, hij hangen af voor a situatie. Want soms sommige sma abi denemang dene tanja zo denemang kon dene musgim aan volmacht to. En wat her trasani kampli ook toe de bijvoorbeeld wat organisatie bij dus gewoon extra sani kampusa in wat situatie DC na wat basis indicatie zei kan abi sowieso. En ongeveer 10% voor een koopprijs of een waarde. Die moest berekenen, lekker kosten. 4% de zegerecht. If je bijvoorbeeld wan tori pe wan pa of wan ma het draag over naar de ching. Dan a zegerecht voor 4% het dalen naar 0.5%. Dus dat nou een bijzonder tarief. Alanti werd mixo, ik denk vanaf 2022. En voor kom den burgers tegemoet dat niet in alle gevallen je af paya schreef een kosten. Maar je hebt ook toe een 3% honorarium voor een notariskantoor. Dat je hebt ook toe een administratiekosten. Je hebt een vergoeding. Ze moest gaan naar geliskantoor 0.6%. Plus je hebt het een vorm voor belasting bruto toegevoegde waarde BTW. Dat na 10% voor een honorarium voor een notaris. Dus zo je ziet wat heer ipi kostte de. Maar ongeveer je moest hoor rekening like basisindicatie van 10% voor een koopprijs of na waarde. Dat ben de wat indicatie. Mi wa gi een tip. Te wan bij wan jari. Of iwan seri. Begin actie informatie. Na wan deskundige. Normaliter. Je begin na wan notaris kantoor. En dan. Ik kan voorkom zoveel mogelijk. Djugo. To. Mi ano wan. Temremang. Dus no aks mi no wan san fator dati. To. Ma mi sap wan tu san fu awroko disi. Dus daarom me tegi uno. Me beg uno. No begin pijn, no begin meki afspraak even no sap afini fu atori te wan bij wan jari of ser wan jari. Mi hopu data informatsi disi bende kring dat abende noto dat ukang gebruiking te wan du sak en misataki tetralisi wan guneti.
1: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

0: Kristin uur.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected à la scène.
2: Internet, fast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected à la scène.
2: Connected naar Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected naar Broco, met TDSU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro. Online plus Larry is lobby.
1: Connected à la scène. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Yahweh Adonai. Hier komen wij wederom voor uw troon van genade. U loven, prijzen, eren, dankzeggen. Erkennen dat u waarachtig God bent. Erkennen dat alle lof, alle prijs, alle glorie, alle dankzegging komt u toe. Alle aanbidding komt u toe. Alle eer, alle glorie, Abba Vader, Yahweh Adonai. Wanneer wij u zo eren, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël, dan willen wij als natie Suriname u erkennen en uw volk erkennen in een tijd, Vader God, waar uw woord op een bijzondere manier in vervulling gaat. En wij dat mogen zien, wij dat mogen ervaren, maar wij ook mogen deel hebben aan de totstandkoming van uw profetieën. In een tijd als deze, Heer, waar uw woord waarheid wordt voor onze ogen, waar de beloftes die u gedaan heeft aan uw volk, uw eerstgeboren natie, dat we het zien in vervulling gaan voor onze ogen. Dat land dat verlaten was, dat het land bloeit, dat de kinderen die uit het land waren weggedragen, dat ze terugkeren en dat het volk terugkeert naar het land. Maar wat wij bidden, Heer, is dat het volk terugkeert naar hun God. U, de waarachtige, dat ze terug mogen keren tot u. Dat de tijd waarin wij leven en er zoveel om ons heen gebeurt en er zoveel rondom het volk, rondom het land Israël gebeurt, dat het volk mag terugkeren tot hun God. U weet hoe, waar u ze vandaan gehaald hebt. U weet hoe ze hebben geleefd. U weet hoe ze door zoveel zijn gegaan. Maar Heer, we bidden dat net zoals wij de profetieën in vervulling zien gaan, dat het volk hun harten mag gaan opengaan voor uw opdracht, voor uw roeping, voor hetgeen u met dit volk zich hebt voorgenomen. In de belofte die u gedaan heeft, in het verbond dat u heeft gesloten met Abraham, bevestigd bij Isaac en Jacob. En we mogen, en dat wij als gelovigen onder de heidenen, gelovigen die in Christus Jezus, Yeshua HaMashiach, nu ook deel mogen uitmaken van de belofte van Abraham. Dat we mogen staan met onze broers en zussen die het verbond volk zijn. En mogen zien, Vader, dat ook zij komen tot erkentenis van de waarheid. En dat is dat Yeshua is de Messias. En dat ze mogen komen tot de volheid van uw bestemming met hun leven. En dat we als één nieuw man, één nieuw mens in de Messias mogen gaan optrekken. Omdat de wereld mag weten dat Yeshua is de Messias. Jezus is de Christus. Zo bid ik, Heer, dat in dit land Suriname de gelovigen mogen opstaan. En mogen bidden en mogen roepen tot u voor uw volk Israël. En dat we mogen staan, Heren, los van wat de wereld zegt. Los van wat er op dit moment allemaal door de media wordt gebracht in de ether. Dat we terugkeren naar wat u zegt in uw woord. En mogen staan op uw woord. En mogen vasthouden aan uw woord. En mogen zien dat u uw belofte vervult in het volk, dat u ook zo elke belofte zal vervullen. En de belofte dat wie Israël zegen, gezegend zal zijn. En dat we als natie gaan staan met uw volk, voor uw volk. en niet meer tegen, omdat u, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël, de God bent die wij als God en Heer dienen. Omdat Yeshua HaMashiach, Jezus de Christus, ons gered heeft. En we danken u daarvoor. In Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden. Het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: sing it from here.
1: Het is 11 uur.
2: Dit is Renate Galdij en je luistert nu naar Radio Shalom.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

0: Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.
1: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Overspel kan een relatie compleet vernietigen. Bij overspel gaat het om ontrouw in het huwelijk. Je bedriegt je man of je vrouw. Sommige mensen noemen dat uitlopen. De wijze koning Salomo schrijft: het begint misschien onschuldig, maar het zal steeds erger worden. Net als wanneer je een vlam bij de punt van je jas houdt, dan zal je hele jas in brand vliegen. Of wanneer je over gloeiende kolen loopt, dan zullen je voeten helemaal verbranden. Spreuken 6, vers 27 tot 29 uit de Bijbel in gewone taal. Met uitlopen doe je God tekort, je partner tekort en jezelf tekort. En wat is herstel vaak een moeizame weg? Overspel kan een relatie compleet vernietigen. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85 22 418.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Abba, Papa. We komen voor uw troon van genade in de wonderbare naam van uw Zoon, Jezus de Christus, Yeshua Messias. En we komen deze dag, dit moment, in het bijzonder met onze jongeren, met de jeugd van Suriname voor u. Heer, we brengen de jeugd voor uw troon van genade. We vragen u, Abba Vader, voor een herstel. We vragen u, Abba Vader, voor een zuivering. We vragen u, Abba Vader, om vergeving op de eerste plaats, waar de volwassenen niet het juiste beeld hebben gegeven of de juiste opvoeding hebben gegeven. Waardoor we vandaag kijken naar onze jongeren in dit land en ons soms afvragen wat er is gebeurd. Maar vergeten, heren, dat ze door ouderen gevormd worden. En dat wij als ouderen hebben nagelaten de jonge generatie op de juiste manier te vormen. Om het voorbeeld te zijn. Om ze te onderwijzen in de lering en de vermaning van u. We hebben zo vaak over ze gesproken. Met woorden die ze niet in uw wil hebben gebracht. Maar juist de vijand ruimte hebben gegeven om onze woorden te gebruiken tegen onze jeugd. Maar vandaag willen wij dit een halt toeroepen in de naam van Jezus de Christus. We willen leven uitspreken over onze jongeren. We willen hoop uitspreken over onze jongeren. We willen uitspreken over onze jongeren dat ze in hun gedrag veranderen, omdat ze met een hart voor hun medemens, met een hart voor hun volk, voor het land, gaan beginnen te leven. We spreken uit, heren, dat de jongeren van Suriname een generatie zullen zijn waarbij ze gaan dromen en gaan ontwikkelen en vooruit zullen gaan. En niet langer in cirkeltjes ronddraaien of in destructieve gedragingsvormen zich verder ontwikkelen. Maar dat het nou een tijd van opbouw wordt. Een tijd van verantwoordelijkheid nemen over daden, over handelingen, over gedachten, over uitspraken. Vader God, we bidden, heren, dat de harten van de jeugd in Suriname door uw geest bedouwd mag worden. En dat uw geest mag bewegen. Dat waar er gebrokenheid is, heren, dat er heling komt. Dat waar er radeloosheid, heren, dat er raad komt. Dat waar er chaos is, dat er shalom komt. Dat er vrede komt. Zo bidden wij, heren, dat u wijsheid, inzicht en visie geeft aan ouders, aan verzorgers, aan leerkrachten, aan de regering. Omdat er een verademing komt voor de jeugd. Omdat ze mogen hopen, omdat ze mogen dromen, omdat ze zich mogen ontwikkelen, omdat ze hun talenten mogen gebruiken tot eer en glorie van u en opbouw van dit land en dit volk. We bidden voor de juiste begeleiding. We bidden voor de juiste influencers. We bidden voor het lichaam van Christus om ook hierin een vooraanstaande rol in te nemen. Omdat wij daarin mogen helpen om de jongeren te leiden en te brengen tot uw plan en bestemming voor deze natie. We loven u, we eren u, we prijzen u, we aanbidden u en we geven u alle lofprijs wat u toekomt, Vader, Zoon en Geest, omdat dit mag geschieden in Yeshua's naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedendag, lieve mensen. Mijn naam is Admiro Poeweren David. Samen met mijn vrouw zit ik hier in de studio en wij komen van gemeente Eagle Wings Ministry International onder apostel Kenneth en onze twee voorgangers, broeder Paulus en broeder Daisy. Alvorens ik begin, wil ik samen met u samen bidden en dit alles overgeven aan de Heer dat hij ons leidt. Heere God, dat alles wat wij hier zullen bespreken, of dat wij hier zullen zeggen, dat alles mag gaan onder de leiding van uw Heilige Geest. Ook bid ik voor de luisteraars, Heer, dat u hun hart wil aanraken, dat u hun hart wil bewerken om hun God, Vader. Dat wanneer zij hier naar luisteren, zij bemoedigd mogen zijn en dat ze gezegend mogen zijn. Dit bid ik u in Jezus' naam. Amen. Lieve mensen, ik wil samen met u lezen in Lucas 23, vers 39. En het hoofdstuk van dit verhaal staat de kruisiging. En als ik dit verhaal samen met u lees, dan zult u gauw ontdekken waarover het allemaal gaat. En staat in vers 39, daar begin ik te lezen. Lucas 23, vers 39, en daarop beschreef hij: en een der gehangen misdadigers lasterde hem, Jezus Christus, hem. Zijt gij niet de Christus? Red uzelf en ons. Maar de andere antwoordde en zeide hem, bestraffende: vrees zelfs gij God niet, nu gij hetzelfde vonnis ontvangen hebt. En wij terecht, want wij ontvangen vergelding naar wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide, vers 42, Jezus, gedenk mijner wanneer gij in uw koninkrijk komen of komt. 43, vers 43 zegt, en hij, dus Jezus, zeide tot hem, voorwaar, ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En ik lees dit uit NBG 51. Al met al, om het makkelijker te vertalen, dit verhaal gaat over de kruisiging. Jezus werd samen gekruisigd met twee misdadigers naast hem, dus uiteindelijk waren er drie mensen aan het kruis. Drie kruisen, drie mensen. Twee misdadigers. En de Heer Jezus, die werd dus in het midden geplaatst. En de Heer Jezus, die man betekent, Anno you, aman luku Jezus in het midden, en aan het pikje Jezus, Anno you de ekari Christus. Atrangamang, aman die efeteer abragado. Nou, poer jusreven uit dat kruis, no? Lijf ik kaba poer jusreven uit dat kruis, dat jeb unumekum mopo jaso. En amman be bestraf, eigenlijk, echt amman be, nou een belediging, amman e bespot, nanga Jezus. En de atramang die we angaan zei voor Jezus, piki atramang, piki amman die zei etaki van, boy, pa you kan tak so wansani. June Efredegado, die de Sandie Taki June Efredegado, Luku Fudiwi Angana Akruis, Nawi Strafu, Pude Sansa Udu Ukisi Strafu, de Ma Angawina Akruis, en Apisten dat die de Romeinen teben Kisi Strafu, en je ben Kisi a doodstraf, de Asandi si bende a Strafu voor je de bos. Pikri u tapa kruis, Anga u tapa kruis, Nakwan Bigis Pikri na u. Linker na jou rechter anu. Na kwantra bigi spikri na jou futu. En zo de man be spikri jou tapa udu. En dat binde a doodstraf. En a man die zich bevende erg tak atra. Atra man die be angana trase voor Jezus. Ben me kies potu naar Jezus. Dat me kan man betaki luku di unu e angaja. Wij hebben het verdiend. Voor de sansa udu. Want wij zijn misdadigers. Wij hebben het verdiend. Nou een rechtvaardig sani. Koutak in zo. Dat na unu strafu. Nou een rechtvaardig sani. Maar amang die angana wie minri jaso. Amana do niks. Not die amana do. Amanda in tegendeel, amanda onschuldig. Jezus no be piki a eerste man, a tantiri. Maar a trama die bentak gi Jezus. En a piki Jezus, a aksi Jezus. Luku you no do niks. You angaja. We allemaal ook wat dede. En atei Jezus. Voor die asabita abo dede. De allemaal abo dede. Tapa kruis. Want dat bij de astrafu. Yo anga teleki o dede. Pos at dede. A aksi Jezus. Masra. Memre mi. Te yu kong ini akonu kondre. Dus makkelijk taki, praxer mi masrate yo go na hemel. De sandi yu ben verteri abra a konu kondre fukado. A bung nyun so du yu ben prati. Ef den sani tru, amantegi Jezus, mimre mi no. Ef yu doro, hemel kondre, mimre mi. En da Jezus luku amang, en da Jezus piki amang. Tide, yusa denangami, ini akonu kondre. Amang, Jezus beloof amang, bakat diwi o dede ja alamala. Dede anu a einde, yu o denangami, ini akonu kondre. En furufu unu solise reken ya temi dede da alasan e stop. Dede na einde. Maar Jezus belooft Amandisi en Amandisi ben briwi in Jezus. Al met al Amandisi, si Jezus, neki gado en Aman ben briwi de sansa Jezus takina mus ben de tru. En amore mooi wan voor atori disi Jezus tegen Aman. Tide, yusa denangami. Zo wang, famika takin. Zo'n belofte. Jezus Mickey en Jezus tegen Aman. En kan ik je uno aan moeilijk voor begrijpen. Fa. Zo'n man kan door de hemel konren. Aman doet dit. Aman doet dat. Maar mi tegen Grado Grantangi. Taku. Taki. Grado genade bigi. En dat nou een san zou moest verstaan. Genade nou een san die jou bino e rokogi. A wishibo rokogi sofuru en ibo pai sofuru. Toch genade dat hij na gado eji. En genade nou een san zou eigenlijk winnen een verdiening. Maar toch gado eji. Maar amus de uit wat ati die we aksi gado jepi. Gado lang aan jou anu. Jit na wie ekari na jou. En lek van bijbelboeken e leren wie. Gado na wan gado sal de voeren na een lobby. En gado na wan gado sa bigi in genade. En met tegen gado grantangi. Dat je toch ook in zo'n situatie wie de. Lek amandisi. Mego vanuit tak nooit abegwa kerki. Nooit anu dopu. Maar voor die akong tot besef, dat zonder Jezus hopen de, en de laatste sansa abe kan doen ete, en abe spotu naar Jezus. Abe aksi Jezus, memremi. En Jezus tak, ja, die de jode nangami. A genade voor gado de sobigi. En ade gado die er herstel. Omdat in ati de so begin nou tapu. Tambi bewantaki luisteraars. u soort situatie je ook te kan de Karina Gado. En zo lezen je denkt in normaal na een probleem die zien na kan kon na Gado. Abigitumsi. Maar juist me want daar je uit. Lek van Amandis betegi. Memre mi no Gado. Jezus memre mi. En Jezus piki. En zo Gado ook toe. Ook piki you. If you carry na in. En if you tegi Gado. Memre mi. Masra memre mi. En want trasei. Voor atrasei me want tegi. Libisma. Zabi voor u lezen wie er voor. Wie er oordeel sma. En wie er luku. San wie ai eshi. En tap afvoes, ator dat hij wat wij zien met onze ogen, of wat wij waarnemen met onze ogen, is ook onze oordeel en is ook onze manier van denken. Maar wat wij moeten leren is om te kijken met het hart van God. Om te kijken naar ons medemens, zoals God dat van ons verlangt en van ons verwacht als christenen. Dat we de helpende hand bieden. Er lopen zoveel mensen hier met problemen in het land. En wat doen wij als christenen? Hoe stellen wij ons op als christenen? Laten we dat hart hebben van Christus Jezus. Laten we dat hart hebben van God. Het gaat niet om alles wat we hebben gedaan. Maar het gaat om degene die ons heeft gered. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat is wat Jezus zegt. Hij redt. Het gaat om Jezus. Het gaat om Jezus. En als we dat hart hebben dat het gaat om Jezus, zullen wij ook anders kijken naar de wereld als christenen. Zullen wij ook die bewogenheid hebben als Jezus, toen hij hier liep op aarde. En het koninkrijk van God verkondigde aan de mensen. Het gaat om Jezus. Hij is in staat geweest om naar het kruis te gaan. Hij is dood gegaan, maar hij is ook opgestaan. Zo lieve mensen, ik wil jullie bemoedigen. 1. Hoe ook en zwaar de noden zijn of de problemen. Roep uit, Heer, gedenk mij. En 2, het gaat niet om ons, het gaat om Jezus. Jezus de verlosser van de wereld. Jezus de redder van de wereld. En soms zeggen wij ook, weet je, Heer, red mij. En we zeggen, ja, de Heer heeft mij gered. We gaan niet we zijn bang om naar de hel te gaan en de Heer redt ons. En wij gaan niet naar de hel. Maar de andere kant van de medaille zegt ook. De Heer wil ons Heer zijn. En met dat gezegd te hebben wil ik u bemoedigen. Dat wil zeggen, God wil heersen. God wil dat we alles aan hem geven. God wil ons leiden. Hij wil Heer zijn in ons leven. Dat betekent dat wij op het punt moeten komen om ons leven te geven aan de Heer en dat wij hier aan verandering brengen door de kracht van de Heilige Geest. Je kunt niet alleen zeggen, Heer, u bent mijn redder, ik ga niet meer naar de hel en dan blijf ik toch zo leven zoals ik gewend ben te leven. Nee, er gaat een verandering moeten plaatsvinden, een echte bekering. En daarom ben ik gewoon dankbaar dat hij zegt, kom tot mij, allen die belast en vermoeid zijn, en ik zal u rust geven. Geef je leven aan de Heer Jezus. Geef je leven aan God, want Hij is het waardig. En deze man heeft het gezien. Hij heeft erkend dat hij misdadiger is. Hij heeft erkend dat hij een zondaar is. En in die erkenning toen hij zei, Heer, gedenk mij. En de troost daarop was dat Jezus zegt, vandaag nog zult gij met mij in het paradijs zijn. Omdat God Het gaat om Jezus en Hij alleen is in staat om dat te doen. Mijne mensen, lieve mensen, het gaat om Jezus. Het gaat om Jezus. Mogen de Heer u zegenen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Mi radio na shalom me begunu uno prefor pore dape no sana a problem.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppelteken Reliance.sr voor meer informatie.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
5: Connected à la sea.
4: Connected na Osso, affordable for you.
5: Yeah, yeah.
4: Connected na Broco, met TDSU business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
5: Keeping you in touch.
4: Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
5: Connected à la sea. Enjoy affordable connectivity.
4: Still the most affordable. Taylor Swift, you're keeping us in touch.
6: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
7: Radio Shalom.
6: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
7: Inspiration FM.
6: Het kan niet anders.

Ham. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finger komt facile.

my heart. Happy beautiful morning, geliefde Rhapsody Time. Reality Time. Demonen spelen geen rol, is vandaag onze thema. En Efeze 2 vers 6 is onze thematekst. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelsgewesten gezet. In Christus Jezus. Halleluja. Laten we iets heel belangrijks vaststellen, zegt Pastor Chris hier. U staat niet op hetzelfde niveau als demonen. Mm-mm. Hoe hoog ze ook staan. U zit samen met Christus in de hemelse gewesten, geliefde. Dat is uw plaats. Dat is uw positie, geliefde. Het is belangrijk dat u dit begrijpt. Als het dus gaat om het omgaan met demonen, dan is het geen strijd. Dit moet echt uw bewustzijn zijn. Het moet bewust zijn, geliefde. Als het dus gaat om het omgaan met demonen, dan is het geen strijd. Het is geen situatie waarin u voortdurend woorden met hen wisselt. Nee, bijvoorbeeld je zegt dit, hij zegt dit. Nee, dat is niet onze plek, geliefde. Dat is niet het beeld dat het woord schetst. U onderhandelt niet met demonen, geliefde. U drijft ze uit. Halleluja. De Heere Jezus gebruikte de krachtigste woorden die mogelijk waren. Hij zei in Marcus 16 vers 17, in mijn naam zullen zij demonen uitdrijven. Halleluja. Wij drijven demonen uit. We spelen niet met ze. En we reden twisten niet met ze, geliefde. Uitdrijven betekent uitstoten. Verdrijven, uitdrukken, uitrukken. Het geeft het beeld van een krachtige verwijdering, geliefde. Dat is wat uitdrijving laat zien. Dat beeld geeft het ons. Dat is de autoriteit die hij aan u heeft gegeven, lieve mensen. U moet demonen bevelen om te vertrekken. En hij heeft daar geen grenzen aan gesteld. Hij heeft niet gezegd dat u ze wel mag uitdrijven als ze dichtbij zijn, maar niet als ze ver weg zijn. Nee. Hij heeft u een naam gegeven die boven elke naam staat. Filippenzen 2 vers 10 zegt, omdat in de naam van Jezus Christus zich zal buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Dat is wat staat. Het maakt dus niet uit, geliefde, waar ze zijn. Als u in de naam van Jezus spreekt, dan moeten ze gehoorzamen. Halleluja. U verkondigt het woord waar u ook bent, geliefde. En ze horen u. En ze gehoorzamen u. Daarom spelen Satan en de handlangers van hel geen enkele rol. Sterker nog, als u te horen krijgt dat demonen ergens verantwoordelijk voor zijn, zou dat juist makkelijker voor u moeten zijn, geliefde. Ze begrijpen uw autoriteit. Ze begrijpen uw autoriteit, lieve mensen. Dit is de werkelijkheid, lieve mensen. U zit samen met Christus aan tafel. Wees daarom niet bang. En ga niet onderhandelen met demonen. Oefen uw gezag uit. En handhaaf uw heerschappij over hen. In de wonderbaarlijke naam van Koning Jezus. Halleluja. Halleluja, geliefde, we zullen samen beleiden. U mag me nazeggen. U zegt, ik zit samen met Christus in de hemelse gewesten. Ver boven alle heerschappij, macht en elke naam die genoemd wordt. Ik oefen gezag uit in de naam van Jezus. En elke macht van de duisternis gehoorzaamt mij. Mijn woorden, ik regeer met Christus. Satan en zijn handlangers zitten onder mijn voeten. Halleluja. Waar zitten ze, geliefde? Onder mijn voeten. Daar horen zij thuis. Halleluja. Geliefde, wat een rhapsody vandaag. Ik wil u bedanken voor het willen meedoen vandaag met de Rhapsody van Realiteiten. En als u de Rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, mag u ons het thema van de dag opsturen. En dat is nogmaals, demonen spelen geen rol. En dat stuurt u dus naar 864-6446. En wilt u samen met ons de Heer loven en prijzen? U bent van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar uw geliefde. En als u die luistert nog geen reddingsgebed heeft gedaan,
is dit de tijd dat u dat mag doen, geliefde. U mag me nazeggen, heel kort. U zegt, o Heere God, ik geloof met heel mijn hart in Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Ik geloof dat Hij voor mij stierf en dat God Hem uit de dood opwekte. Ik geloof dat Hij vandaag de dag leeft. En ik belijd met mijn mond dat Jezus Christus vanaf vandaag Heer van mijn leven is. Door Hem en in Zijn naam heb ik eeuwig leven. Ik ben opnieuw geboren. Dank U, Heer, dat U mijn ziel heeft gered. Ik ben nu een kind van God. Amen. Halleluja. Geliefde, ik wil u feliciteren. En als u nog geen gemeente bezoekt, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110, Christ Embassy. Ik groet u. Ik hou van u. Wees u lief voor uzelf. En ook voor de ander. Tot de volgende dag.

0: uur.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

0: Jesus. En van harte goedemorgen, geliefde. Weer een dag, weer een gezegende dag. I am alive. I am alive to do great things. En het is 6 uur geweest. En we zijn, ik ben hier in de studio vandaag met u tot 8 uur. Om weer gezegende, gemotiveerde dingen te doen, te zeggen. Elkaar te bemoedigen. Yes, en daarom zijn we hier vanmorgen. Happy beautiful morning. Aan alle Surinamers vanuit het noorden, zuiden, westen en oosten. Yes. En niet alleen maar Suriname, want we weten we zijn internationaal. Hoe kunnen we dan onze mensen vergeten in het buitenland? Dat doen we niet. Omdat we ook niet vergeten, we hebben de Heilige Geest in ons. Dus iedereen internationaal, mag ik de internationale mensen van ons horen? En dan heb je vanaf bonjour, heb je how are you, heb je verschillende talen. Maar we houden het hierbij. Ja, dus ik groet ieder in de wonderbaarlijke naam van Koning Jezus. En zoals u weet ben ik Michelle Afsinde. En het is weer een voorrecht om vandaag hier te zijn met u in de studio. En ik ben niet alleen, want tegenwoordig heb ik iemand die elke ochtend met me zit. Hallo Basani, hallo Basani. En ik ben zo blij dat hallo Basani. Want weet je, zo ontdek je talenten. Iemand heeft mij ontdekt. En iemand anders komt en ik ontdek haar ook. En nu is ze hier, dus we doen het samen. Terwijl ze hier komt en ook helpt bemoedigen. Dan leert ze ook, dan ziet ze hoe de zaken gaan hier. Want het is een beetje technisch en dan leert ze dat ook gelijk. Maar geliefde, we zijn hier met u tot 8 uur. En het moment dat we weten dat vrijdag nadert, zijn we zo blij. Hè? Niemand zo blij als ons. En dat is het. Wanneer je weet dat je wil samen zal komen met het volk van God. Apart gezet. Want we zijn speciaal koninklijke priesters. Dan ben je altijd blij, dankbaar. En dat is wat er ook vandaag gebeurt, geliefde. We zijn heel erg dankbaar dat we hier zijn vandaag. En geliefde, ik ga gelijk in onze bemoediging voor vandaag. Maar ik ga heel even iets technisch in orde maken hier. En dan ben ik er zo, terwijl onze lieve zus even groet. Laat ze de stem.
1: Good morning, good morning, good morning everybody. Happy beautiful morning. It is Friday. Hallelujah, happy morning.

0: Yes, you alone are. You alone I adore. Yes, geliefde. En vandaag zullen we dus praten over bemoedigen vanuit onze ervaring, hè. Want je moet denken, dat is waarover ik sprak vanmorgen met mijn lieve zus hier in de studio. Dat terwijl ik bezig ben Johannes te bestuderen, dan zag ik duidelijk hoe onze lieve Heer Jezus het niet makkelijk gehad heeft. Hij heeft het niet makkelijk gehad, geliefde. En dat is voor ons een eye-opener. En terwijl ik bezig was te lezen, had ik zoiets van wauw. Uitdagingen zijn er altijd. We gaan altijd door bepaalde situaties. Maar wie ben je? Ook al ga je door zo'n situatie. Je moet niet vergeten wie je bent en wat wij hebben te gebruiken. Want toen onze lieve Heer daar was, op aarde, te lopen tussen de mensen. De Bijbel zegt van de mensen, zijn eigen mensen hebben hem niet gezien, niet gewaardeerd. Maar hij moest het hadden gedaan voor ons, omdat God een grotere doel had voor ons, geliefde. En nu op dit moment, halleluja, en dat is de ontdekking, toch? Wanneer je bijvoorbeeld het woord van God leest, en het moet je iets aandoen, het moet je iets. Het moet, I'm sick you even. Je kan het woord van God niet lezen en dan ben je gewoon hetzelfde. Het is gewoon als wanneer je een boek zou lezen. Een inspirerende boek. Nee, it's something else. Want het is the fellowship with the Holy Spirit. En geliefde, terwijl ik bezig was Johannes te bestuderen, zag ik dit. Hoe de mensen Jezus het niet makkelijk hebben gemaakt. Begrijpt u? Hij is gekomen. Hij moest ze overtuigen. Vandaag de dag praten wij over de Heilige Geest, geliefde, die in ons woont. De Bijbel zegt dat de Heilige Geest, hè, hij overtuigt de mensen van zonde. Dus niet jij. Wanneer jij bijvoorbeeld gaat, heeft de Heilige Geest al het werk gedaan voor u, geliefde. Als u bijvoorbeeld door iets heen gaat, weet jij wat te doen, wat te gebruiken. Je kan de naam van koning Jezus gebruiken, want hij heeft gezegd, het is de naam die boven alle andere namen staat. Dus mocht het zijn dat je ziek bent, de dokter zegt van je hebt een ziekte of whatever, ga jij nu kijken, wat ga ik geloven? Geloof ik de rapporten van de dokter of het rapport van de Heere? Begrijpt u? Dus als u door iets heen gaat, geliefde, kunt u de naam van koning Jezus gebruiken? Je kan bidden in andere tongen als nooit tevoren. Want de Bijbel zegt dat de Heilige Geest, toch? Hij bidt door jou. En hij die de harten kent en toets, geliefde. Oh my good God. Weet u, dus we hebben de Heilige Geest. We hebben de naam van koning Jezus. En we hebben het woord van God. En het bloed van het lam die ons heeft gereinigd. Dat wil zeggen van, we kunnen gedenken de communion. Begreep je? Het avondmaal. We kunnen brood breken elke dag. We kunnen dat zelf gebruiken als een soort van medicijn voor ons. Als je nu goed voelt, breek het elke dag. Want wat zegt de Heer? De Heer zegt van, doe dit in herinnering. Hoeveel meer tot ik kom. Dus dat wil zeggen, hij heeft ons gezegd van, we kunnen het vaker doen. Dus ook al in één dag breek je meerdere dagen. Is belangrijk, geliefde, dat we de Bijbel lezen om het te begrijpen wat de Heer doet. En geliefde, ik breng het over omdat het mij iets heeft gedaan. Soms lees je iets en je leest het weer. Het spreekt met je op een ander niveau. Je leest het weer en het spreekt weer op een ander niveau met jou, geliefde. Geliefde, we hebben geen reden om te zitten. Om niets te doen. We hebben geen reden om te zitten en te piekeren, te huilen. Wanneer we huilen, laten we huilen voor de dingen van de Heer. Laten we huilen in onze binnenkamer waar we weten van, hey, I'm praying because God, your will has to be done. Laten we dat doen, geliefde. Wanneer we huilen, laten we huilen voor de zielen. Want God heeft ons een taak gegeven. Hij rekent op ons. En dat zijn de zielen, geliefde. En we kunnen vandaag de dag niet meer zeggen van, mijn God, we gaan geduld moeten hebben. Want dat zijn de vruchten van de geest. Dus we gaan wel, wanneer we bidden, wanneer we gaan vechten voor de zielen die we moeten gaan winnen voor het koninkrijk van de Heer. Het gaat ons niet makkelijk zijn. Het gaat ons niet makkelijk gaan. Want we hebben gezien wat de Heer Jezus heeft moeten meemaken. Maar het verschil is, we hebben iets. En we hebben niet maar één ding. We hebben het woord van God. We hebben de naam van Koning Jezus. We hebben de Heilige Geest die de harten al ready maakt, geliefde. Dus jij doet het werk van tevoren voordat je gaat, geliefde. Je bent in je binnenkamer en je gaat voorbeden doen voor de omgeving die je gaat gaan halen voor God zijn Koninkrijk. En je bidt. En de Heilige Geest gaat het werk doen, geliefde. En wanneer je gaat, ga je rechtdoor, gericht op je doel af. Halleluja. Geliefde. Maar vandaag, dus eigenlijk wat ik wil delen, heb ik niet eens gedeeld. Maar het is deel van wat ik wil delen, want het heeft te maken met de Heilige Geest. De Heilige Geest is Gods final oplossing voor ons, geliefde, vandaag de dag. Weet dit vandaag, geliefde. Je hoeft het leven niet alleen te doen. Nee, je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden, zegt men altijd toch. En dit is de reden waarom ze dat zeggen. Je hoeft dat niet alleen te doen, want we zijn niet alleen. God heeft ons de Heilige Geest gegeven als onze helper, onze trooster, onze gids, onze kracht. Waar ga je doorheen, geliefde? Praat met de Heilige Geest. Hoe voel je je? Praat tot de Heilige Geest, geliefde. Hij is er voor ons. Laten we kijken wat Jezus zegt in Johannes 14, vers 16. Hij zal u een ander trooster geven. Omdat hij voor eeuwig bij u zou blijven. En weet u wat, geliefde? Hier wist Koning Jezus dat hij niet voor lang bij ons zou blijven. Hij wist dat. En daarom heeft hij gezegd van hij gaat bidden tot de Vader. En daar al zie je de liefde. Hij weet, hij wil ons niet alleen laten. Begrijpt u? Wat jij ook tegenkomt, geliefde, de Heilige Geest is in jou. Waar jij geen oplossing ziet, heeft God al een oplossing voorzien. Halleluja. In zijn woord, in zijn antwoord, in de Heilige Geest. Waar jij denkt, ik kan niet, ik kan dit niet, geliefde. Daar zegt Gods woord. Ik kan alle dingen doen door, door Christus die mij kracht geeft. Geliefde, laten we het woord van God gebruiken. Het is voor ons. Het is niet voor mooi. Het woord van God is niet daar om alleen maar onder je kussen te zetten. Onder je kussen kan het niets doen. Neem uw Bijbel, maak het open en verklaar die woorden eruit. Weet wat God heeft gesproken over jou. Halleluja. Halleluja. Geliefde, ik weet zeker dat onze lieve zus ook wat heeft te zeggen hierop. Toch? Want het is very, very important. En geliefde, vanmorgen heb ik een bericht gezien hier. Zo, een lieve broer Imro of een pastor heeft een bericht gestuurd. Het is belangrijk. Hij zegt van, er is een lied, is uw paspoort getekend. Toch? Dat wil zeggen, ik voelde gewoon in de spirit van, deze pastor of deze broeder heeft de openbaring gehad. En hij wilde het met ons delen. It's very, it is important. Dat is de eerste bericht die ik heb gehad vanmorgen. Laten we ready zijn, geliefde. Laten we gebruiken wat we hebben gehad van Koning Jezus. Geliefde zus, want je hebt vandaag ook de Rhapsody bestudeerd. Begrijp je? En het heeft ook jou aangesproken. En dat deel, toch wat je eruit hebt gehaald, deel het met de mensen. Yes.
1: Thank you so much. To me, most important, the Holy Spirit is everything. Like you said, he's your comforter, he's your helper, he's there. And what is also very important is prayer, fellowshipping with the Holy Spirit.
0: Amen.
1: Like you said, when you're going through trials and tribulations, who is there? It's the Holy Spirit who will guide you, who will show you the steps to take. He will comfort you. And that's why it's important to pray, especially in other tongues. Like in Ephesians chapter 5, verse 18 says, the CGB version, don't be drunk with wine, but it will make you lose control. Mm-hmm. Instead, keep on being filled with the Spirit.
0: Amen.
1: I like the way you said, like, when Jesus was here, he did not have it easy. At all. Like, when we say, oh, I have to go win souls, I have to evangelize, it's so difficult. What do you mean it's difficult? Mm-hmm. You said he's given you, we have the name of Jesus.
0: Yes.
1: We have the Holy Spirit.
0: True.
1: What more do we want? And he just asks us, go out there and win my souls. Right?
0: It's true.
1: So when we pray, I just think about Lord Jesus. Sometimes I cry because what he went through for me.
0: Yes.
1: To be able to be here to do what I'm doing.
0: Amen.
1: So brothers and sisters, it's very important to fellowship with the Holy Spirit. He will give you joy.
0: Amen.
1: He will give you happiness. He will give you solutions.
0: Hallelujah.
1: It doesn't matter. No problem is big enough.
0: Mm-mm.
1: No problem is big enough. So I know my sister said a lot, and it was comforting. It was exciting. It's a big subject. We can keep going on and on about it, you know. And it's just amazing. I do have like a short testimony, like
0: yes.
1: When you were saying,
0: kijk maar, ik wil ook Engels praten. Dus listen, we gaan het straks doen, want zo meteen hebben we dan onze programma's. We hebben dagteksten en we hebben dan de spotblok en
1: yes.
0: zo. Dus hierna dan komen we dan terug. Weet je, dan gaat onze lieve zus dan met ons delen, geliefde. Want u weet, we hebben verplichtingen en die komen, begrijp je? Dus dan gaan we. Maar er is heel veel om te delen.
1: Yes.
0: Dus dan komen we zo meteen, terwijl u even nog achtergrondmuziek geniet. Maar nu ga ik het gewoon zetten voor u. That's who we are. En dan gaan we nou over tot een jingle. En dan hebben we een korte muziek. En dan hebben we dan onze verplichtingen. Yes. En dan komen de berichten binnen. Dan gaan we de berichten lezen. Dus we genieten verder even van de song. En dan zijn we er zo terug. Yes.

en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, vrijdag 11 september 2026. David en geheel Israël dansten uit alle macht voor Gods aangezicht, begeleid door zang en muziek van citers, harpen, tamboerijnen, cymbalen en trompetten. David en geheel Israël dansten uit alle macht voor Gods aangezicht, begeleid door zang en muziek van citers, harpen, tamboerijnen, cymbalen en trompetten. 1 Kronieken 13, vers 8, het leerwoord. Verblijd u te allen tijden. 1 Thessalonica 5, vers 16, het gezang.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Krivi. Of wij zijn weer meer in de acte, jong. Als wat denk je nou niks te doen?
2: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een chinboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: Wie are you? Wie are you?
4: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Ja, lieve geliefde, lieve geliefde, lieve mensen, ja. Dus zo even hebben we dus de verplichtingen gehad. En zo meteen hebben we dan een andere verplichting. Maar dat is wel voor de kinderen, want dan gaan ze dan genieten van hun eigen programma, de Happy Kids. Dus ik nodig de kinderen nu al uit om dicht bij hun radio te zitten. En de mama's en papa's. Dat zij de kinderen ook ready maken, zodat ze kunnen genieten. Want je weet, in de ochtenduren is het zo gezegend, extra gezegend om het woord van God te horen. Om de fellowship van de, met de Heren te hebben. En ja hoor, we weten hoor, Frans-Viana. Ze luisteren, want onze lieve zus Wendy, ze heeft gelijk op een bericht gestuurd, zuster Michelle. En dan lacht ze, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. En dan zegt ze, zuster Michelle, Frans-Guyana luistert mee. Zuster Yvonne, gezegende dag toegewenst voor u. Wauw. En dan zegt ze, I love you with the love of Jesus. Ik vrees geen enkele kwaad, want God is met mij. Amen, amen. En zo is het gezegd hoor. Amen, amen. Sister Michelle, God bless you. Sister Wendy groet iedereen. Sister Wendy, we love you so much. We love you so much. Maar na onze... Sister zegt hier ook bonjour.
1: Bonjour, bonjour.
0: Yes, bonjour, monsieur. Monsieur, bonjour, madame.
1: Madame.
0: Zo meteen dan komen we terug, want dan gaan de kinderen nu even genieten van de Happy Kids. En dan zijn we er weer.

Hallo Happy Kids, ready steady voor de laatste dag van de vertelling van deze week? Laten we God danken. Zullen we eerbiedig zijn? Vader in de hemel, we zijn nu toe aan de laatste vertelling over Toffee. Dank u wel dat we vandaag weer mogen luisteren en dat we ook meer van u willen horen. Dank u wel dat u weer met ons wilt zijn vandaag en dat u van ons houdt. En ook vandaag weer ons wil helpen met al hetgeen we vandaag willen doen. Dank u wel dat u zo'n goede God bent. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Happy Kids, we zijn bezig met de vertelling over Toffee. Hoe hij door het dienstmeisje naar het huis van de zendeling werd gebracht. De vrouw van de zendeling wilde Toffee graag helpen, zodat dat door een nieuw pakje te kopen, nieuwe schoenen, een bed, zodat hij naar school kon gaan. En Toffee ging inderdaad naar school. Naar de rustige vrede school. Ook de moeder van Toffee, Bertha, leerde de Heere Jezus kennen. En zowel het leven van Toffee en Bertha, de moeder van Toffee, ging het goed. Happy Kids! Laten we kijken of die zuster op tijd langs gaat komen vandaag. Laten we kijken. We willen deze kans niet missen, Happy Kids. Het is de laatste dag. Dus, oh nee, kijk. Ze komt eraan.

Mooi, heb ik eens. Heb ik eens. Het is goed dat we ook de dag zijn begonnen met te bidden. Dat we de Heer Jezus hebben gevraagd om ons te helpen met hetgeen we vandaag zullen doen. Ja, het is een goede start hoor. Zie je wel, heb ik eens. Oké. Zoals ik vertelde, ging het goed met het leven van Doffy en Bertha. Ook de zendeling en zijn vrouw vertrokken naar Europa. Het ging ook goed met hun. Iemand anders zou nu voor Doffy zorgen. Doffy beloofde flink te zijn en zijn best te blijven doen. En ook gehoorzaam te zijn aan de mensen bij wie hij nu zou wonen. Gelukkig zou ze over een jaar weer terug zijn. Dan zou ze Doffy weer zien. Maar het ging heel anders dan de vrouw van de zendeling gedacht had. De Tweede Wereldoorlog brak uit. Het reizen was heel gevaarlijk en ze kon niet terug naar Suriname. Heb ik iets? Men noemde het de Tweede Wereldoorlog, omdat het de tweede keer was dat een heleboel landen tegen elkaar vochten. Werelders, bijna de hele wereld vocht tegen elkaar. Een groep landen aan de ene kant en een andere groep landen aan de andere kant. Zelfs Duitsland en Nederland waren in oorlog tegen elkaar. Over en weer had je vliegtuigen die bommen lieten vallen op de huizen. Heel verdrietig hoor. En zo kon de vrouw van de zendeling natuurlijk niet terugkomen naar Suriname, want het is veel te gevaarlijk. En trouwens, ze kon ook niet terugkomen. Men ging geen mensen halen of mensen sturen om gevaar op te lopen. De vrouw van de zendeling moest dus wachten. Jaren gingen voorbij. Toen Doffy de zesde klas doorlopen had, moest hij van school af. Wat moest hij nou beginnen, heb ik iets? Hij begon te werken ergens. Ik weet even niet waar, want het is zo lang geleden. Maar niet. Op een dag verdween hij, zonder iemand wist waar hij was. Hij trok van de ene plaats naar de andere. Nu was hij bij een Chinees in zijn winkeltje als bediende. Dan weer was hij kelner, zo'n hulp in een restaurant. Dan zocht hij flessen en verkocht die aan Chinezen. Een nette heer was hij al lang niet meer, hoor, heb ik iets. Heb ik iets, jullie weten toch dat de vrouw van de zendeling hem goed verzorgde, toen de mevrouw nog in Suriname was. Maar nu lette niemand meer op hem. Men zegt dat Doffy was al lang geen heertje meer. Dus niet meer zo netjes en als voorheen. Wie hem zag, schrok ervan. Zo slordig als hij eruit zag. Doffy vertelde niemand waar hij woonde en wat hij deed. Na 5 lange jaren was de oorlog voorbij en kwam vrouw terug. Toen zij naar Doffy vroeg, kreeg ze het droeve verhaal te horen. Het was ze verdrietig. Ze had zo voor Doffy goed gezorgd. Zoveel moeite. Ze had voor zo goed gedaan. Ja, heb ik eens. Oh ja, nu kan ik me herinneren. Hij was eerst bij een timmerbaas, die Doffy. Toen weer bij een andere. Maar het ging niet. Telkens kreeg hij ruzie met de baas. Waar hij in de leer was. Dus waar hij leerde werken. De vrouw van de zendeling vroeg zich af. Had ik hem niet de nodige liefde gegeven? Was het allemaal voor niets geweest? Al die tijd dat ze voor Doffy aan het bidden was, had God niet naar haar geluisterd? Ze kon het niet geloven. Ze vroeg overal naar hem, maar niemand wist iets van hem. Ze ging door met Doffy te bidden en vroeg maar aan de Heer om Doffy alsjeblieft te zoeken en te helpen. Maanden gingen voorbij. Ja, bijna een jaar. Een jaar, hoor, happy kids. God heeft de gebeden van de vrouw van de zendeling verhoord. Ze kwam iemand tegen die vertelde dat Doffy ziek in het hospitaal lag. Arme Doffy in het ziekenhuis. En mevrouw was al zo lang terug en nu pas wist ze dat Doffy ziek was.
Zo gauw als het maar kon, ging ze naar hem toe en vond hem daar. Daar op het bed. Ze herkende hem bijna niet. Zo triest zag hij eruit. Maar Doffy was het enige dat mevrouw zeggen kon. Zat stil naast hem en liet haar hand over zijn haar glijden. Doffy, mijn jongen. Doffy, mijn boy. Ik heb je nu pas gevonden. Je bent voor mij als een verloren zoon. Doffy had zo'n spijt. Hij kon mevrouw niet meer recht in de ogen zien. Hij durfde haar niet eens aan te kijken. Het was alsof zijn hart kapot was. Hij had zo'n verdriet en spijt. Wat had hij toch van zijn leven gemaakt? Het was zo donker in zijn hart. Hij had zoveel verkeerde dingen gedaan. Hij had wel het goede stemmetje gehoord dat in zijn hart tot hem sprak. Maar hij had niet ernaar geluisterd. Nu schaamde hij zich voor wat hij had gedaan. Hij zou wel willen wegvluchten, willen schreeuwen. Mevrouw, vergeef mij. Ik heb gezondigd tegen God en tegen u. Het huilen stond hem nabij, waardoor hij niets kon zeggen. Heel voorzichtig probeerde Doffy de hand van de vrouw van de zendeling vast te houden. Mevrouw, kreunde hij, help me toch. Ik ben een slecht en verloren mens. Doffy, ik ben hier gekomen omdat ik weet dat de Heer Jezus je roept. Stop toch met jouw slechte leven en keer tot God. Hij wil je helpen om een nieuw leven te beginnen. En mijn lieve jongen, ik wil ook dat je bij mij terugkomt om weer mijn jongen te zijn. Dat was te veel voor Doffy. Hij draaide zijn gezicht in het kussen en begon te huilen van verdriet, spijt en berouw. Mevrouw besloot hem alleen te laten. Voor zijn weg ging, zei ze, ik kom morgen weer terug hoor Doffy. Stil verliet mevrouw de slaap. Die dag nam Doffy het vast besluit om te stoppen met al het verkeerde dat hij gedaan had. Hij nam het besluit de Heere God te dienen en een ander leven te leiden. En jou heb ik iets. Het was moeilijk om een baan te vinden, maar uiteindelijk vond hij werk in het bos. De mannen met wie hij werkte waren ruw en bepaald geen lievertjes. Toch durfde Doffy ook daar een christen te zijn. Hij las elke dag zijn Bijbel. Op zondag las hij hardop voor wie het maar wilde horen. Dan zong hij een paar liederen en bad met hen en voor de mannen die bij hem waren komen zitten. Zo was hij als een dominee voor hen geworden. Natuurlijk had hij soms ook moeilijk, maar zijn hele leven bleef Doffy de Heere dienen. Heb ik iets? Herinner u de tekst nog? Johannes 15, vers 12. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Zo ziet u, happy kids. Als we elkaar helpen, kan het zo zijn dat we het goede voorbeeld geven en mensen de Heere gaan aannemen. Zoals Doffy. Hij was wel verkeerd weer gegaan, maar hij kwam weer terug en diende de Heer. En werd als een soort dominee voor de anderen die God niet kende. Zo, happy kids, het is een goed einde. Ik ben blij dat ik met jullie deze week dit verhaal heb kunnen doen. Boom, happy kids. Dan boom. Bye bye, happy kids. Tot de volgende keer. Doei doei.

0: Het is 7 uur.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing. DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
2: Boy, mi clara ozo. Mala sa opo prijs. Kus abe chat kos nara? Ami suku kwaliteit toch.
3: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abo a new verfi. Verfi.
2: Huh?
3: Verfi.
2: Verfi? Da sa dati.
3: Verfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Tu lees mi tegi, ba. Verfi. Na een nieuw merk toch? En een verfi die GU na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bebe you. Mi bo ver van een verfi er. Verfi, by Historex.
4: Connect met je mensen. Deel data en bel te goed. Eenvoudig via de My Telesur app. Telesur, keeping us in touch.
5: Iedereen wil Hyundai rijden. En nu kan het. Tijdens de Super Summer Sale profiteer je van extra aantrekkelijke prijzen op Hyundai SUV's van 2025. Wil je liever de nieuwste modellen? Ook onze 2026 modellen staan voor je klaar. De Super Summer Sale loopt de hele maand september en oktober. Kom langs bij Pristine Car aan de Van't Hooghuisstraat. Hyundai. Everyone wants to drive it.
6: Radio Shalom. Inspiration FM. Johan Herbert.

Yes, change me, change me. Het is precies 7:08. Dus we hebben... We hebben de kinderen hun favoriete programma inmiddels achter de rug. En nu gaan we over tot het lezen van enkele berichten. En alle mensen die zojuist aan zijn geschoven, dichterbij of wakker zijn geworden nu. Want enkele mensen, vandaag is vrijdag. En ik denk dat velen van ons, velen van jullie niet werken. Lekker genieten vandaag al van de weekend. Happy beautiful morning ook voor jou. Ja, en dan ga ik even de berichten lezen. En ik geloof, ik weet dat er ook jarigen zijn, hè, vandaag. En er zijn mensen die geweldige dingen gedaan hebben of gedaan zullen hebben vandaag. En mensen die misschien hun anniversary vieren, hè. Vandaag, de going de botto, begreep je? De gado de na botto, ja, moe vele. En dat alles hebben we vandaag. Dus we gaan zo meteen even kijken wat we kunnen... afspelen voor die mensen, hè? Wahip, piep, piep, piep. No mag mis het idee. En ja, en zo zien we de berichten binnenkomen, geliefde. Ik ga de berichten lezen. Mama Evi. Mama Evi is... ja, ze zegt goedemorgen. Morning, bless die uitzending en weekend. Dank u wel, mama Evi.

0: Steam Sister Florence. Weet je niet, het is zo mooi wanneer je de mensen hebt gezien, hè? En mama, ik ga geen mama meer zeggen, because she is my sister. En ik heb haar gezien tijdens onze gezellig samen zijn hier, zo kennismaking met de mensen op vrijdag. Op zaterdag, ja. En zo was erbij, hoor. Dus, happy day, happy day, happy day, Jay. Maar dan zeggen happy day, de family van Radio Shalom. En zeg goedemorgen, geliefde zus Parel van God. Ah. Halleluja. En die andere geliefde zus daar.
1: Goedemorgen.
0: Yes, dank u voor uw bemoediging zonder de Heilige Geest. En het woord kunnen we de Heere niet dienen. We hebben hem nodig. Amen.
1: Amen.
0: God zegen. Ik wens ieder gezegende weekend heel veel liefde aan u allen. En verder zegt ze, blij jullie te horen. Blij dat ik jullie mag zien. Glory! Ik ben ook zo blij, hoor. Je moest me zien, ik was extra verwant omdat ik zus Florence heb gezien, hoor. En we hebben een selfie gemaakt. Precies! Ja. En dat is het toch. We zeggen, hey, I'm telling you, one big happy family. That's who we are.
1: Jawel.
0: En ik moet zeggen, hoor, want ik heb mezelf beloofd, ik ga dit zeggen, want bepaalde mensen heb ik niet gezien. En ik was helemaal niet happy. Omdat ik zoiets had van, oké, het is nu gelegenheid, tijd voor mij om de family, de biggie familie van Shalom te kennen. Ik was er. Dus ik was er. Begrijp je? Dus ik wachtte gewoon op jullie. En ik heb niet veel van jullie gezien.
1: En je was ready.
0: Ik was zo ready. Niemand was ready als mij. Begrijp je? Niemand was ready als mij. Ik was zo ready. Hey, ze volgt, ze lacht. Mijn lieve zus Florence, I love you, I love you. Wow, I'm telling you. En onze zus Cindy stuurt goedemorgen, shalom familie. Familie, laat me lezen wat ze schrijft. En ze bemoedigt ons vanuit 2 Timotheus 1 vers 7. God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar een geest van kracht.
1: Amen.
0: Liefde en zelfbeheersing. Yes. Can I hear amen?
1: Amen.
0: Glory to God, yes.

met de berichten, want hier heb ik ook een bericht. Goedemorgen, en als u hoort, zuster Sietje, dan weet je dat we praten over onze international delegates. Wauw, ik vind het zo fijn. En zij konden er niet bij zijn, want ze zijn niet in Suriname. Maar ik geloof dat als ze hier waren, dat ik onzeker. En zeg... Yes, goedemorgen zuster Michelle en shalom familie. Dank de Heere voor zijn zegen en genade voor deze nieuwe dag. Dank voor uw bemoediging, een gezegend weekend. Groetjes van zuster Sietje, Den Haag is wakker. Tekst van de dag, Galaten 6 vers 2. En dat mag u ook gaan lezen ter bemoediging. En dat hebben we dus van onze lieve zus Sietje uit Den Haag. Dankjewel lieve zus Sietje voor uw bemoediging.

Hoppo your finger, and er is niemand als onze Heer Jezus Christus. Niemand kan zeggen van nee, ik heb dit gemaakt. De zon, de maan. Nee. En ook mama Julia. Oh, nee, is mijn lieve zus Louie. Dus nu pas, dus hey, ik ben zo dankbaar, hè. Want nu pas weet ik precies van, oké, zo'n naam hoort bij zo'n persoon. Oh my god, sister Julia van Leiding. Happy, beautiful morning. Ik ben zo blij. Ook met haar heb ik een foto gemaakt, hè. Ik voel mezelf, zou iemand zeggen. Ik voel mezelf, ja. Omdat ik mijn zussen en mijn broers hier had zaterdag. En door de genade van de Heer heb ik met ze kunnen praten. We hebben foto's gemaakt. Hey, we hadden een leuk moment samen. Wow, thank you so much, onze lieve zus Julia.

0: De tijd gaat heel erg hard. Het is nog steeds de happy, de morning move. Ik weet echt niet wat ik heb met de happy morning.
1: Because it's a happy morning.
0: The happy morning. Yeah, it's a happy morning indeed. But it's the morning move.
1: The morning.
0: Ik moet echt kijken. Het is omdat ik steeds zeg van happy morning, dus ik dacht van the happy morning. But it's the happy hours. Dat is een programma die een Leandro doet, broeder Leandro doet, yes. But we are here in the morning move, yes. Yes, geliefde. U mag blijven appen. U mag ook bellen naar de studio als u in de gelegenheid bent. Maar de mensen die ook zojuist, bent u op kantoor? Waar bent u? De mensen van Quetta, hè? Vandaag heb ik even de mensen van Quetta niet de groeten gedaan. Maar de mensen van Quetta, sorgo passi. Want dadelijk ga ik horen van, wacht, ik luisterde.
1: De mensen van Noord.
0: De mensen van Noord. Maar ja, dus madame, ik kan niet horen, want ze worden altijd op tijd vroeg wakker.
1: Jazelle.
0: Want ze hebben hun quality time with the Lord.
1: Yes,
0: De mensen van sorgo passi, de mensen van Franciana. Ik weet niet, Franciana is gewoon niet een plek op maart, hè. Mm-hmm. Heer Demi Franciana, vanaf het begin, maar goed. Maar we groeten ook de mensen. Xabolo passi. Ik stuur de groeten naar mijn familie daar. En je weet, we hebben een grote family, hè? De Christ family. En ik stuur sowieso altijd de groeten voor mijn esteem brother Henk en zijn lieve vrouw. En ook broeder Edmund. En broeder Lesje. Yes, dus we sturen de groeten en de mensen die jaren zijn. Oh ja, ik heb jullie niet gefeliciteerd. Want eigenlijk was de bedoeling dat Bibo Potuan Poku. Maar we gaan het alsnog doen. We gaan even een song zetten voor de jarigen. Ik feliciteer alle jarigen, groot of klein, bigiari of chiari. Het is genade dat je erbij hebt gehad, hè. Om een jaartje te zien, een jaartje mee te maken. Want geloof me, vele mensen... je hoort vermissing. Iemand is vermist. Weet je, jonge mensen sterven. Dus als u vandaag jarig bent geworden, geliefde, enjoy. Be happy. Be grateful. Want is genade.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

0: goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Oh nee, sorry. Ja, want ik deed iets verkeerd. Welkom, welkom.
1: Happy morning.
0: Happy morning.
1: Oké, ik heb lang op de alles in tafel. Maar ik dacht toch maar beter worden.
0: Ik wil u vragen om een beetje ver van uw radio te staan. Ja, dus gewoon een beetje ver van uw radio. Want u staat dicht bij uw radio.
1: Ik zit op mijn radio.
0: Wat zegt u?
1: Ik zit op bed en mijn radio is achter me.
0: Oh, achter u?
1: Ja, dus ik kan het proberen.
0: Oké, is goed.
1: Oma,
0: wat zegt u?
1: Ik ben oma.
0: Nee, ik hoor u niet, lieve mama.
1: Oké. Ja.
0: Het gaat. Ik hoor die radio. Ik hoor gewoon dat die radio aan is, toch? En ik hoor een echo. Dus daardoor hoor ik een echo.
1: Dat weet ik.
0: En u mist anders, mag u ook een voice sturen hoor. Dan kan ik het beluisteren. Oké, om te bellen, no?
1: Ja, ik heb je. Dus kan ik niet zo horen,
0: no? Dus ik praat met u, maar ik kan u niet zo goed horen. Echt waar.
1: Oké.
0: Ja. Maar zoals ik zei, als u mij goed kan horen, dan mag u dan gewoon een voice sturen. Of u mag een bericht sturen in de groep, dan kan ik het lezen. Dan kan ik...
1: Anders... Nee, maar ik heb niet gezien. Ik heb niet gezien. Dit te doen en dat te doen.
0: Oké, ik begrijp het helemaal. Anders kunt u dan weer proberen te bellen. Probeert u dan weer te bellen, dan kunt u uw radio minder luid zetten. Dan kunt u dan bellen.
1: Dus je hoort me helemaal niet. Ne?
0: Dus ik hoor u wel, maar die echo toch.
1: Oh.
0: En dan komt u een beetje in stukjes. Wat zegt u?
1: Oké,
0: is goed. Jawel. Dank u wel.
1: Doei.
0: Doei.

mama, die moeder van net te horen, goed te kunnen volgen. Maar er was een echo en ik hoorde er echt in stukjes, hè? Echt in delen. Ik kon er echt niet goed verstaan. Maar het leek alsof ze heeft gesproken over dat ze jarig is of zo. Ja, jammer. Maar ze kan dan terugbellen.

0: Yes, it is now 7:46 and the day is Friday 11th. It is al 11 September, sister. De dagen gaan snel.
1: Yes, yes, heel erg snel, hè?
0: De dagen gaan heel erg snel. But we enjoy each day filled with joy, happiness and blessings. Because we are highly favored. God's Amen. Favorite children, God's Amen. Favorite people.
1: Hallelujah.
0: Yes, nog even. Genieten we met elkaar van de morning move.
1: Yes, en 13 minuten voor 8. Dus dat wil zeggen, voordat je denkt, is het al 8 uur.
0: Yes.
1: En dan moeten we helaas dan groeten. We moeten de mensen groeten. Maar alleen maar groeten voor vandaag, hoor. Maar verder, als de mensen die ons kunnen volgen, misschien op TikTok, op Facebook of whatever, die weten ons altijd terug te vinden. Maar voor vandaag, dan zijn we er tot 8 uur. En dan zijn we volgende week weer hier. The same time, the same place. Radio Shalom. Not just radio. Not just radio. But u weet, we zijn meer dan radio. We zijn meer dan radio. We zijn gewoon het licht. We zijn het woord van God. Die licht straalt. Toch? Voor uw voeten. Op uw pad. Dat is wat we doen. En
0: Amen.
1: We doen het niet alleen. Yes. We doen het met die bijzondere team. Onze Biggie familie.
2: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
3: Hey Ruby, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
2: Liefste tante als Griffie. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks te doen.
4: En dan,
3: Je hebt niet dingen aangesteld, Roway.
2: Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor Chimboy Ting. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
5: We are you, we are su.
6: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
7: Connect met je mensen. Deel data en bel te goed eenvoudig via de MyTelesuur app. Telesuur, keeping us in touch.
8: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Hysterex Aquaguard Roof Paint, de innovatieve milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Hysterex Aquaguard Roof Paint biedt verder de volgende voordelen. Het is geurarm, droogt sneller en na uiterlijk 2 uur is het al overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder ook wit, en dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller en spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Hysterex Aquaguard Roof Paint en ervaar de innovatie. Hysterex Aquaguard Roof Paint, de slimme keuze voor uw dak.

0: Goedemorgen, welkom.
1: Goedemorgen.
0: Ja.
1: Lukt het?
0: Het lukt geweldig. Ja. Ik hoor u goed.
1: Maar goed?
0: Ja, laten we kijken als het zo door gaat blijven.
1: Okay, zegt u het? Ik ga het nu helemaal maken.
0: Oké. Wauw.
1: Ik kan niet zonder jullie hoor. Geef me.
0: Ja.
1: Echt wel, ik ben al jaren, ik weet niet zoveel meer, ben ik afgestemd op dit station.
0: Wauw.
1: Ik ken geen andere. Ik moet jullie
0: horen.
1: Ja?
0: Ja.
1: Wees tegen.
0: Amen.
1: Alle mensen die luisteren.
0: Amen.
1: Alle mensen van oma.
0: Van oma?
1: 23 kleinkinderen, 8 kleinkinderen.
0: U bent gezegend.
1: Ik ben zo trots.
0: Amen.
1: Zo tegen.
0: Ja.
1: Je hoort me?
0: Ja, ik hoor u.
1: Oké. Ontvang het gezegend.
0: Ik ontvang het. Wat is uw naam, oma?
1: Alle mensen, alle mensen, alle shalom.
0: Amen, ja? Amen. Ze hebben het gehoord. Maar mogen we weten hoe u heet?
1: Wat?
0: Uw naam.
1: Oma, ik ben helemaal voor een beetje want mijn man is al 11 jaar gestorven. Dus dat die oom probeert niet zo leuk mee. Maar ik heb 23 achterkleinkinderen.
0: Ja.
1: Totaal. En dat is mijn trots. Dat is mijn leven.
0: Ja.
1: Dat is mijn alles. En shalom.
0: Amen.
1: Dus ik geen moeite meer hoor. Ik heb zo verdriet van overleden van man hoor. Hij was alles. En ik moet het zonder en ik doe het niet goed.
0: Ja.
1: Maar nemen jullie blessings hoor.
0: Dank u wel. We nemen het. Dank u wel.
1: Danklied af te draaien voor straks.
0: Een danklied?
1: Hoor, danklied, ja.
0: Oké, oma.
1: Wat danken voor zijn bestand.
0: Amen. Oké, oma. Is goed. Yes, dankjewel voor de zegen. Love you.
1: Blessing.
0: Ja, blessie. Wauw, dankjewel. En dat was onze lieve oma, trotse oma. En Afootje, hè? Ze heeft 23 kleinkinderen. Wauw, ze is gezegend.
2: En ze zegt ze kan niet zonder. Ze zegt ze kan niet zonder ons.
0: Ze kan niet zonder shalom, hè?
2: Yes.
0: Hey, wauw.
2: That's why we do this.
0: Yes, that's it. En daarom zeggen we van, en we weten ook dat we niet alleen, we maken geen radio.
2: Nee.
0: We zijn gewoon het licht, we stralen. Weet je, het woord van God geven we aan de mensen.
2: Yes.
0: En eigenlijk geven we Jezus weer aan ze. Ze hebben het al, maar we blijven Jezus communiceren aan elkaar.
2: Yes,
0: wauw.
2: Yes.
0: Wauw.
2: Wat een blessing.
0: En de zegen die we hebben gehad, en lieve luisteraars, jullie hebben het gehoord. We hebben zegen op zegen gehad van oma. Ik heb de naam niet gehoord.
2: No,
0: maar ze sprak over, ik denk, als ik het goed heb, Buetius. Dat is wat ze, de getrouwde naam of zo, zoiets. Maar we zijn gezegend. U heeft het gehoord. En Enjoy this blessing because it's special.
2: I know, I did. I've received it.
0: Even me, I catalambano it.
2: Catalambano, yes, that's it. I know.
0: Yes, geliefde. Inmiddels, terwijl we zo bezig waren te praten met oma, is het alweer 8:04. Dat wil zeggen dat we moeten groeten. U hoort mijn stem, hè? Mijn excuses voor mijn stem. But this is when you are praying a lot, praising God a lot. En dan heb je dit, je stembad. We zijn niet te stoppen.
2: Your voice is still beautiful.
0: Amen. Praise the Lord. En waarschijnlijk is het mooier geworden, hè?
2: Jawel.
0: Yes, maar geliefde, we hebben nog 3 minuten om heel kort een samenvatting te doen van onze bemoediging. Dus vanmorgen hebben we dus gesproken over de Heilige Geest, hè, die in ons leeft. Yes. En geliefde, ik wil u dan daarom zeggen vanmorgen, wees niet bang. Wees niet bang en raak niet ontmoedig. Je bent niet alleen. En ga en predik het woord. Focus minder op jou. En focus op de mensen. Waarom ik zeg focus minder op jou? Wanneer je bijvoorbeeld zit met problemen, zit met gedachten en zo. Wanneer je focust op anderen, om ze het woord te geven, om ze liefde te geven, om ze Jezus te geven, dan werkt God aan jouw dingen. Aan de uitdagingen waarmee je zit. Eigenlijk wil ik niet zeggen problemen of lasten, want die wegen te zwaar. Begrijpt u? Dus focus op de dingen waar God op focust. En geloof me, you will enjoy this Christ life. I'm telling you. U gaat ervan genieten. Echt waar. Dus u bent niet alleen, geliefde. De Heilige Geest hebben wij. We hebben het woord van God. We hebben de naam van Koning Jezus. Wat heeft u nodig? Wat u moet doen is uzelf trainen. Om gebruik te maken van de dingen. Van de dingen wat God voor ons heeft gelaten. Zijn naam, de Heilige Geest en het woord. Spreek wat God heeft gesproken, weet, over u. De Heer zegt in het woord van, hij heeft gezegd so that we can say boldly. Hij heeft gezegd van, hij heeft gezegd zodat wij alleen maar kunnen lezen en kijken en zeggen amen. Nee, je moet zeggen wat heeft de Heer gezegd. Als de Heer heeft gezegd van, I can do all things to Christ, dan moet jij dat zeggen. En je gaat het niet alleen maar zeggen, ik kan alle dingen doen door Christus, alsof je leest. Nee, but say it boldly. Dat is wat de Heer zegt. Zeg het vrijmoedig. Ik kan alle dingen doen. Verklaar dat, geliefde. Dus dat is wat ik u wil zeggen vanmorgen. Bemoedigen vanmorgen. Blijf daarom gevuld met de Geest. Speak in tongues. Halleluja. Elke ochtend als u opstaat, ook al is het 5 minuten, maar spreek in tongen. Makoraka rika ba. Yes, speak in tongues. Dit is wat ons anders maakt. We hebben de Heilige Geest. Maar geliefde, is precies 1 minuut over. Voor 8, niet over. Want anders zijn we echt niet meer hier. Maar ik wil jullie groeten. Het was weer een bijzonder moment om hier samen te zijn met jullie. En we zien elkaar volgende week vrijdag. Ik ben Michelle Assindi en het was echt een voorrecht. Het is altijd een voorrecht om hier te zijn met jullie geliefden. En ik geef ook de gelegenheid aan onze esteemde sister Yvonne om te groeten.
2: Have an amazing, blessed weekend everybody. And I will see you next week. Love you all.

0: is 8 uur. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedendag, lieve mensen. Mijn naam is Admiro Poeren David. Samen met mijn vrouw zit ik hier in de studio en wij komen van gemeente Eagle Wings Ministry International onder apostel Kenneth en onze twee voorgangers, broeder Paulus en broeder Daisy. Alvorens ik begin, wil ik samen met u samen bidden en dit alles overgeven aan de Heer dat Hij ons leidt. Heere God, dat alles wat wij hier zullen bespreken of dat wij hier zullen zeggen, dat alles mag gaan onder de leiding van uw Heilige Geest. Ook bid ik voor de luisteraars, Heer, dat u hun hart wil aanraken, dat u hun hart wil bewerken, mijn God Vader, dat wanneer zij hier naar luisteren, zij bemoedigd mogen zijn en dat ze gezegend mogen zijn. Dit bid ik u in Jezus' naam. Amen. Lieve mensen, ik wil samen met u lezen in Lucas 23, vers 39. En het hoofdstuk van dit verhaal staat de kruisiging. En als ik dit verhaal samen met u lees, dan zult u gauw ontdekken waarover het allemaal gaat. En staat in vers 39, daar begin ik te lezen. Lucas 23, vers 39. En daarop beschreef hij: en een der gehangen misdadigers lasterde hem, Jezus Christus, hem. Zijt gij niet de Christus? Red uzelf en ons. Maar de andere antwoordde en zeide hem, bestraffende: vrees zelfs gij God niet, nu gij hetzelfde vonnis ontvangen hebt. En wij terecht, want wij ontvangen vergelding naar wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide, vers 42, Jezus, gedenk mijner wanneer gij in uw koninkrijk komen of komt. 43, vers 43 zegt, en hij, dus Jezus, zeide tot hem, voorwaar, ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En ik lees dit uit NBG 51. Al met al, om het makkelijker te vertalen, dit verhaal gaat over de kruisiging. Jezus werd samen gekruisigd met twee misdadigers naast hem, dus uiteindelijk waren er drie mensen aan het kruis. Drie kruisen, drie mensen. Twee misdadigers. En de Heer Jezus, die werd dus in het midden geplaatst. En de Heer Jezus, die man betekent, Anno you, aman luku Jezus in het midden, en aan het piki Jezus, Anno you de ekari Christus. Atrangamang, aman die efeteer abragado. Nou, poer je schrijven uit dat kruis, no? Dat is een kabab, poer je schrijven uit dat kruis, dat je hebt onnoemd om op het jas. En dan ben je bestraft. Eigenlijk, dan ben je na een belediging, dan ben je bespot naar Jezus. En de atramang die we aan zei voor Jezus, piki atramang, piki amam die zei het van, boy, waar je kan toch zo'n sani? Jun efredegado, die sandi etaki jun efredegado. Luku fu diwi angana a kruis na wi strafu. Fu de sansa udu u kisi strafu de ma angawina a kruis. En apisten dati de Romeinen te ben kisi strafu. En je ben kisi a doodstraf. De asandi si bende a strafu fu judebos. Pikri u tapa kruis. Anga u tapa kruis. Na kwam bigis pikri na u. Linker na jou, rechter aan jou. Na kwantra bigi spikri na jou voetu. En zo de man be spikri jou tapa oudu. En dat binde a doodstraf. En a man die zich bevende erg tak atra. Atra man die be anga na trase voor Jezus. Ben me kispotu na Jezus. Dat me kan betaki luku di unu e angaja. Wij hebben het verdiend. Voor de sansa udu. Want wij zijn misdadigers. Wij hebben het verdiend. Nou een rechtvaardig sani. Koutakin zo. Dat na unu strafu. Nou een rechtvaardig sani. Maar amang die angana wi minri jaso. Amana do niks. Not die amana do. Amanda in tegendeel, amanda onschuldig. Jezus no be piki a eerste man, a tantiri. Maar a trama di bentaggi Jezus. En a piki Jezus, a aksi Jezus. Luku you no do niks. You angaja. We allemaal ogo dede. En atei Jezus. Voor die asabita abo dede. De allemaal abo dede. Tapa kruis. Maar dat bij de astrafu. Yo anga teleki o dede. Pos ad dede. A aksi Jezus. Masra. Memre mi. Te yu kong ini akonu kondre. Dus makkelijk taki, praxer mi masra te yoko na hemel. De sandi yu ben verteri abra akonu kondre fukado. Abung nyun so du yu ben prati. Ef den sani tru. Amantegi Jezus, mimre mi no. Ef yu doro, hemel kondre, mimre mi. En da Jezus luku amang, en da Jezus piki amang. Tide, you sade nangami, ini akonu kondre. Amang, Jezus beloof amang, bakat diwi o dede ja alamala. Dede anu a einde, you o de nangami, ini akonu kondre. En furufu unu sole se reke ya temi dede da alasan e stop. Dede na einde. Maar Jezus belooft Amandisi en Amandisi ben briwi in Jezus. Al met al Amandisi, si Jezus, neki gado en Aman ben briwi de sansa Jezus takina mus ben de tru. En amore mooi wan voor atori disi Jezus tegi Aman. Tide, yusate nangami. Sowang, pamika takin. Zo'n belofte. Jezus Mickey en Jezus tegen Aman. En kan ik die unu aan moeilijk voor begrijpen. Fa. Zo'n man kan door de hemel konren. Aman doe. Disi Aman doe dati. Maar. Mi etegi grado grantangi. Taku. Taki. Grado genade bigi. En dat nou een san zou moest verstaan. Genade nou een san die jou bino e rokogi. A wishibo rokogi sofuru en ibo pai sofuru. Toch genade dat hij na gado eji. En genade nou een san zou eigenlijk winnen een verdiening. Maar toch gado eji. Maar amus de uit wat ati die we actie gado jepi, gado lang aan jou anu, jit na wie ekari na jou, en lek van bijbelboeken e leren wie, gado na wan gado sal de voeren na een lobby, en gado na wan gado sal bigi in genade. En met tegen gado grantani, dat je toch ook in zo'n situatie wie de, lek amandisi, me go vanuit tak nooit abegwa kerki, nooit anu dopu. Maar voor die akon tot besef, dat zonder Jezus hopen de, en de laatste sansa abe kan doen ete, en abe spotu na Jezus. Abe aksi Jezus, memre mi no, memre mi. En Jezus tak, ja, die de jode na mi. A genade voor gado de sobigi. En ade gado die er herstel. Omdat in ati de so begin out tapu. Tambi bewantaki luisteraars. soort situatie je ook te kan de Karina Gado. En zo lees je, je denkt je man, na een probleem die zien we kan kon naar Gado. Abigitumsi. Maar juist met een dagje uit. Lek van Amandis betekent. Memre mi no Gado. Jezus memre mi. En Jezus piki. En zo Gado ook toe. Ook piki you. If you carry na in. En if you take Gado. Memre mi. Masra memre mi. En wan trasei. Voor a trasei mi wan tegi. Libisma. Zabi furu leisi wiki e fo. Wie er oordeel sma en wie er luku san wie ai eshi. En tap afus ator dat die wat wij zien met onze ogen of wat wij waarnemen met onze ogen is ook onze oordeel en is ook onze manier van denken. Maar wat wij moeten leren is om te kijken met het hart van God. Om te kijken naar ons medemens. Zoals God dat van ons verlangt en van ons verwacht als christenen. Dat we de helpende hand bieden. Er lopen zoveel mensen hier met problemen in het land. En wat doen wij als christenen? Hoe stellen wij ons op als christenen? Laten we dat hart hebben van Christus Jezus. Laten we dat hart hebben van God. Het gaat niet om alles wat we hebben gedaan, maar het gaat om degene die ons heeft gered. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat is wat Jezus zegt. Hij redt. Het gaat om Jezus. Het gaat om Jezus. En als we dat hart hebben dat het gaat om Jezus, zullen wij ook anders kijken naar de wereld als christenen. Zullen wij ook die bewogenheid hebben als Jezus toen hij hier liep op aarde en het koninkrijk van God verkondigde aan de mensen. Het gaat om Jezus. Hij is in staat geweest om naar het kruis te gaan. Hij is dood gegaan, maar hij is ook opgestaan. Zo lieve mensen, ik wil jullie bemoedigen. 1. Hoe ook en zwaar de noden zijn of de problemen. Roep uit, Heer, gedenk mij. En 2. Het gaat niet om ons, het gaat om Jezus. Jezus de verlosser van de wereld. Jezus de redder van de wereld. En soms zeggen wij ook, weet je, Heer, red mij. En we zeggen, ja, de Heer heeft mij gered. We gaan niet, we zijn bang om naar de hel te gaan en de Heer redt ons. En wij gaan niet naar de hel. Maar de andere kant van de medaille zegt ook, de Heer wil ons Heer zijn. En met dat gezegd te hebben wil ik u bemoedigen. Dat wil zeggen, God wil heersen, God wil dat we alles aan hem geven. God wil ons leiden. Hij wil Heer zijn in ons leven. Dat betekent dat wij op het punt moeten komen om ons leven te geven aan de Heer. En dat wij hier aan verandering brengen door de kracht van de Heilige Geest. Je kunt niet alleen zeggen, Heer, u bent mijn redder. Ik ga niet meer naar de hel. En dan blijf ik toch zo leven zoals ik gewend ben te leven. Nee, er gaat een verandering moeten plaatsvinden. Een echte bekering. En daarom ben ik gewoon dankbaar dat hij zegt, kom tot mij, allen die belast en vermoeid zijn, en ik zal u rust geven. Geef je leven aan de Heer Jezus. Geef je leven aan God, want hij is het waardig. En deze man heeft het gezien. Hij heeft erkend dat hij misdadiger is. Hij heeft erkend dat hij een zondaar is. En in die erkenning toen hij zei, Heer, gedenk mij. En de troost daarop was dat Jezus zegt, vandaag nog zult gij met mij in het paradijs zijn. Omdat God, het gaat om Jezus en hij alleen is in staat om dat te doen. Mijn mensen, lieve mensen, het gaat om Jezus. Het gaat om Jezus. Mogen de Heer u zegenen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
3: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk, kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307 of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.
4: Die Alayu Blessinyang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hier. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
5: Thank you, cause you keep on blessing.
6: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Historex AquaGuard Roofpaint, de innovatieve, milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Historex AquaGuard Roofpaint biedt verder de volgende voordelen. Het is scheurarm, droog sneller, na uiterlijk 2 uur is het overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder wit. Dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller, spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Historex AquaGuard Roofpaint en ervaar de innovatie. Historex AquaGuard Roofpaint, de slimme keuze voor uw dak.
7: Elke dag luister ik naar 94.5 FM, Radio Shalom.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Broeder Rutu Paulus is er met Gods genade bij u om de dagopening te doen. Het is vrijdag 11 september 2026. Laat ons bidden. Abba Vader, in deze morgenstond groeten wij u. Goedemorgen, papa. Wij danken u voor deze nieuwe morgen. Dank voor uw bescherming in de afgelopen nacht. Heere God, op deze dag willen wij ons werk verrichten tot uw eer. Leid ons met uw gunst en zegen onze arbeid. Geef troost aan allen die geconfronteerd worden met nood en smart. Genees de zieken en herstel het leven dat dreigt verloren te gaan. Omgord ons met uw liefde. Hoor en verhoor onze gebeden. In Jezus' naam. Amen. Laten we luisteren naar de

dagteksten voor vandaag. De dagtekst is uit 1 Kronieken 13 vers 8. David en geheel Israël dansten uit alle macht voor Gods aangezicht, begeleid door zang en muziek van citers, harpen, tamboerijnen, cymbalen en trompetten. David en geheel Israël dansten uit alle macht voor Gods aangezicht, begeleid door zang en muziek van citers, harpen, tamboerijnen, cymbalen en trompetten. 1 Kronieken 13 vers 8. Het leerwoord is uit 1 Thessalonicenzen 5 vers 16. Verblijd u ten alle tijden. Verblijd u te allen tijden. 1 Thessalonicenzen 5 vers 16. Het liedvers is uit de feestbundel lied 168 vers 2. Verblijd u, want Hij is de Heer, de Koning die hemel en aard door het woord van zijn almacht regeert, die zondaars verlost en bewaart. Verheugd, wees blij in de Heer en verheugd. Verheugd, wees blij in de Heer en verheugd.

Tot zover de dagteksten voor vandaag. Vanmorgen staan wij stil bij de woorden uit 1 Thessalonicenzen 5, de versen 14 tot en met 22. 1 Thessalonicenzen 5, vers 14 tot en met 22. Ik lees u voor uit de basisbijbelvertaling. Broeders en zusters, er zijn mensen bij jullie die niet meer willen werken, omdat ze denken dat de Heer toch binnenkort zal komen. Zeg tegen hen dat ze orde in hun leven moeten brengen en weer aan het werk moeten gaan. En bemoedig de mensen die de moed hebben verloren. Help de mensen die een zwak geloof hebben. Heb geduld met elkaar. Als iemand je kwaad doet, doe dan niet iets kwaads terug. Doe liever allemaal je best om altijd het goede te doen. Niet alleen voor elkaar, maar voor alle mensen. Wees altijd blij. Bid zonder ophouden. Dank God altijd wat er ook gebeurt. Want dat is wat God van jullie wil, nu jullie bij Jezus Christus horen. Doof het vuur van de Heilige Geest in jullie binnenste niet uit. Schuif profetieën niet aan de kant. Ga bij alle dingen na of het klopt en bewaar dat wat goed was. Doe niets wat ook maar een beetje verkeerd is. Tot zover 1 Thessalonicenzen 5, vers 14 tot en met 22. Luisteraars, broeders en zusters, vanmorgen mogen wij weer stilstaan bij een tekst uit de brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. Een tekst vol praktische wijsheid, vol bemoediging en vol oproepen om goed te leven. De Thessalonicenzen waren gelovigen die leefden in de verwachting dat Jezus spoedig terug zou komen. Maar die verwachting had bij sommigen een verkeerd effect. Er waren mensen die dachten, waarom zou ik nog moeten werken? De Heer komt toch binnenkort terug. Ze stopten met hun werk, werden afhankelijk van anderen en er ontstond onrust. Paulus schreef hun een brief. Hij zegt niet, het is niet waar, Jezus komt niet terug. Nee, hij bevestigt dat Jezus terugkomt, maar hij zegt wel, leef ondertussen normaal. Doe uw werk en wees liefdevol. Wees geduldig. Wees dankbaar en leef zuiver. Dat is ook voor ons vandaag een belangrijke boodschap. Misschien zijn wij niet bezig met de terugkeer van Jezus zoals zij dat waren. Maar wij hebben ook onze spanningen, onze zorgen en onze moeilijkheden. En Paulus geeft ons praktische handvatten om elke dag op de juiste manier te leven. Laten wij de tekst in 7 stukjes bekijken. 7 aanwijzingen voor een leven naar Gods wil. 1. Zeg tegen hen die niets doen, kom in beweging. Paulus begint met een probleem. Er zijn mensen bij jullie die niet meer willen werken, omdat ze denken dat de Heer toch binnenkort zal komen. Zeg tegen hen dat ze orde in hun leven moeten brengen en weer aan het werk moeten gaan. De boodschap is duidelijk. Het geloof maakt je niet lui. Sommige mensen denken, God zorgt wel. Ik hoef niets te doen.
maar dat is niet bijbels. God geeft ons handen om te werken, voeten om te gaan en een verstand om na te denken. Ook al wachten wij op de Heer, wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen. Wij moeten werken voor ons brood, zorgen voor ons gezin en bijdragen aan de samenleving. Het geloof is geen vrijbrief om passief te zijn. Het is juist een oproep om actief te zijn tot eer van God. 2. Bemoedig de moedelozen en help de zwakken. Er zijn altijd mensen om ons heen die het moeilijk hebben. Zij die hun baan hebben verloren. Zij die een dierbare hebben moeten begraven. Zij die twijfelen en niet meer weten hoe het verder moet. Paulus vraagt ons niet om hen te oordelen of te veroordelen. Hij vraagt om hen te bemoedigen en te helpen. Soms is een bemoediging een simpel gebed. Soms is hulp een maaltijd brengen, een luisterend oor bieden of iemand begeleiden naar de dokter. 3. Heb geduld met elkaar en doe geen kwaad terug. Heb geduld met elkaar. Als iemand je kwaad doet, doe dan niet iets kwaads terug. Doe liever je best om altijd het goede te doen. Niet alleen voor elkaar, maar voor alle mensen. Dit is misschien wel het moeilijkste van alles. Geduld hebben met anderen. Vooral met wie ons irriteren. Met wie ons kwetsen. En met wie ons teleurstellen. En dan dat stukje. Als iemand je kwaad doet, doe dan niet iets kwaads terug. Dat gaat tegen ons gevoel in. Wij willen teruggeven wat we krijgen. Een scheldwoord met een scheldwoord. Een gemene opmerking met een gemene opmerking. Maar Paulus zegt, stop die cyclus. Doe niet hetzelfde terug. Doe juist het goede. Niet alleen voor elkaar, maar voor alle mensen. Als wij blijven terugslaan, blijft het geweld doorgaan. Maar als wij kiezen voor het goede en voor vrede, dan veranderen wij de wereld om ons heen. 4. Wees blij, bid en dank God altijd. Wees altijd blij. Dat betekent niet dat u altijd een grote lach op uw gezicht moet hebben. Soms is het leven zwaar. Soms moeten wij huilen. Maar blij zijn in de Heere betekent diep van binnen weten dat God bij u is. Dat Hij niet ver weg is, maar dichtbij. Bid zonder ophouden. Dat betekent niet dat u de hele dag op uw knieën moet zitten. Het betekent leef in een constante verbinding met God. In de bus, op uw werk, onder de markt, uw hart mag steeds bij Hem zijn. Een kort gebed, een zucht, een schreeuw om hulp. Dat is bidden zonder ophouden. Dank God altijd. Wat er ook gebeurt. Dat is de grootste uitdaging. Kunt u God danken als het slecht gaat? Als u ziek bent? Als u teleurgesteld bent? Maar Paulus zegt, dank God altijd wat er ook gebeurt. Niet dank voor de pijn, maar dank te midden van de pijn. Omdat u weet dat God bij u is, ook in de moeilijkste tijden. 5.
Toef het vuur van de Heilige Geest in jullie binnenste niet uit. De Heilige Geest is als een vuur in ons hart. Een vuur van liefde, van vreugde, van kracht en van verlangen naar God. Maar dat vuur kan uitdoven. Hoe? Door uw geloof te verwaarlozen, door niet meer te bidden, door niet meer naar de kerk te gaan, door steeds maar te luisteren naar negativiteit en door te leven alsof God niet bestaat. Daarom roept Paulus ons op, blijf het vuur brandend houden. Lees de Bijbel, ga naar de kerkdiensten en samenkomsten. Praat met andere gelovigen, zing een lied en bid elke dag. Als het vuur dooft, wordt het koud in uw hart. Maar als het vuur blijft branden, dan straalt uw warmte uit naar anderen. 6. Toets alles en hou vast aan wat goed is. Schuif profetieën niet aan de kant. Ga bij alle dingen na of het klopt en bewaar dat wat goed was of is. Paulus zegt, ga bij alle dingen na of het klopt. In onze tijd wordt er zoveel gezegd en gedeeld. Op social media, op televisie en in gesprekken. Mensen zeggen van alles. God heeft gezegd. Er is een profetie. Er gebeurt iets groots. Maar Paulus zegt, toets het. Ga na of het klopt met de Bijbel. Vraagt u af, komt dit overeen met wat Jezus heeft geleerd? Als het goed is, bewaart het dan. Als het niet klopt, laat het dan los. Wij hoeven niet alles te geloven wat wij horen, maar wij moeten wel open blijven voor wat God door anderen tot ons zegt. Het is balans. Niet alles aannemen, maar ook niet alles afwijzen. 7. Doe niets wat ook maar een beetje verkeerd is. Dit is een oproep tot een zuiver leven. Niet alleen de grote zonde vermijden, maar ook de kleine leugens, de kleine oneerlijkheid, de kleine roddel en de kleine afgunst. Want kleine zonden zijn als kleine scheurtjes in een dam. Eerst is het klein, niets aan de hand, maar langzaam wordt het groter en uiteindelijk stort alles in. Daarom zegt Paulus, wees bewust, kies voor het goede, ook in de kleine dingen, want dat is wat God van u vraagt, nu u bij Jezus Christus hoort. Amen. Laat ons bidden. Heere God, geef ons de kracht om orde te brengen in ons leven. Laat ons niet passief zijn, maar actief in dienst van U en van anderen. Bemoedig de moedelozen onder ons, Heer. Help de zwakken. Geef ons geduld met elkaar en maak ons bereid om het goede te doen, ook voor hen die ons kwaad doen. Leer ons om altijd blij te zijn in U. Leer ons om te bidden zonder ophouden. En leer ons om te danken, wat er ook gebeurt. Houd het vuur van uw Heilige Geest branden in ons hart. Laat het niet doven, maar geef dat het ons verwarmt, ons reinigt en ons aansteekt om anderen te dienen. Geef ons uw wijsheid om te toetsen wat wij horen.
en geef ons kracht om vast te houden aan wat goed en waar is. Op deze dag, Heer, willen wij niets doen wat verkeerd is, ook niet een beetje. Laat ons zuiver wandelen voor uw ogen. Hoor ons om Jezus wil. Amen.

Broeders en zusters, luisteraars, wees een bemoediging voor anderen. Blijf verbonden met God in gebed en kies bewust voor het goede, ook in de kleine dingen. Broeder Ruto Paulus groet u allen en wenst u een vreugdevolle vrijdag toe. Tot morgen. Risen Savior.

0: 9 uur.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met MyBest Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid, want een gezond hart begint bij de juiste keuze. MyBest, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
3: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
4: Zranazani, Naskip, Naviu.
5: Ben je klaar voor Got Talent 2026? Je kan tijdens elke show

Kaiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224188. Bespreek belangrijke zaken voordat je elkaar het ja-woord geeft. Voordat je begint met de voorbereiding van jullie huwelijk, is het belangrijk te weten hoe elk van jullie naar de toekomst kijkt. Wat kun je van elkaar verwachten? En hoe kunnen jullie op basis hiervan een toekomstbeeld vormen? Misschien wil de een wel kinderen en de andere niet. Of verschil in politieke voorkeur. Bepaalde dromen die ieder zou willen verwezenlijken. Of bepaalde waarden en normen die verschillen. Misschien wil de een in het buitenland gaan wonen en de ander denkt midati, mine lipsernang. Als hierover niet goed doorgepraat wordt, kunnen het breekpunten zijn in jullie huwelijk. Je zal met elkaar moeten nagaan waar de nodige aanpassingen moeten plaatsvinden om gezamenlijk verder op te kunnen trekken. Bespreek belangrijke zaken voordat je elkaar het ja-woord geeft. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224188.

Beininon. Şıp şıp tırırırtı. Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designertassen, inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papijs of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: Trad direct voor uw ultieme gemak.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers.
2: Zranazani. Na Skip. Na View.
3: It's summer and the barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
2: Zranazani. Na Skip. Na View.
4: Hallo Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

Prijs dan neem voor Jezus Christus. Sereman na in Serankondre, na nga buitenland. We bar wa Santa Odi na in Jezus Christus neem. We bar Odi ook toe naar de president voor Serankondre. De vice-president voor Serankondre. De ministers na nga alatra hoogwaardigheidsbekleders. Wa Santa Odi na in Jezus Christus neem. Meneer na Van Gender en Wendel en medu awroko voor een voorganger. Na in Serankondre, na nga buitenland. Today we debaka via de radio zenders voor Radio Shalom na eriu onze camera na de Bijbelboskopo een brief aan Suriname. A de prins pari voor u jere de Bijbelboskopo disi, because a Bijbelboskopo disi, ala lezi, a chariu komoro cross bay na masra Jesus, a chariu komoro cross bay na la konu kondre fugado. A Bible buku a de a wan inkri buku di nomo nomo sa sori yu a pasi fu yu doro na a konu kondre fu gado. A Bible buku a de a wan inkri buku di sa sori yu fa fu du fu komiti nanga Jesus Christus. A miti nanga Jesus Christus a de prespari gimi nanga yu. Because na fia Jesus wawang, we can feni da tego libi. Na ini aneng fu Jesus wawang, we can miti nanga apapa Yehova almakti. So, lobi brada lobi sa, we na ini agrontapu disi, dende disi, we abifu luku up na Jesus Christus. We abifu suku. Da konu kondre fu gado na eni da neng fu Jesus Christus. So today, langa vanuit Bijbel buku, we presenter gi yo na eni a buku fu Filippense, Filippense 2 vers 5 tot 11. Da pisi Bijbel gedeelte disi, pe yu sa yere sang masra wani fu wi na eni da pis disi. En ook to, yu sa do sang a wortu etaki. Fu trutru you can come cross bay na masra Jesus Christus. Bijbel buku etaki na eni Filippense 2 vers 5 tot 11. Aitaki laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in alle gestalte God zijnde, het gode gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden.

worden is. En in zijn uiterlijk als een mens heeft bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Heere, tot eer van God de Vader. Lobiwang yeyere taki ala kindi saboigi en ala tongo sataki Jezus Christus de Masra, ter ere en glorie fugado al maxi papa. Bijbel boeken taki de wandi de tapa grondsapudisi, de wandi de ondro agrondsapudisi, ala mala oboigi en do taki Jezus Christus de Masra, ter ere en glorie fugado al maxi papa Jehova. Lobiwang, maar ook toe woteki asrana tongo Bijbel. Fu de wan di de moro betre na eni asrana tongo. En da we lezi na eni abuku fu Filippi na eni nyun testamenti. Na eni abuku fu Filippi kapital 2 den versi. Feifi komiti tina wang a iskrifi. Umus abi asrefi fasi di Christus Jesus ben abi. Ala di abendeleki fagado de. Ano ben ta hori nomo taki egna gado na asrefi, egna gado na asrefi, ma apoti afasi fa abende na wansei akondele ki wanfutuboy. Atron wan libishma, en leki libishma asaka en srefi, adusan gado wani teleki adede srefi iya, adede na akroisi. Dat ede gado gi en amoro hei presi dide en agi en aneng di bigi moro ala traneng. Fumeki taki ala libisma na ini emel na grondsapu en na ondrogrong sa saka kindi gi aneng fu Jesus Christus. Dan gado apapa sa kisi grani de alasma sataki Jezus Christus na Masra. Lobiwang yeyere alaste pisi da gado papa sakisi grani te alasma taki Jezus Christus de Masra. Lobiwang na eni aneng fu Jezus Christus wawang, we kan miti nanga papa Jehova almakti nanga en konu kondre. En Bijbel buku elerwi na eni abuku fu Filippi kapitaal 2 den versi 5 gomiti tinawang ataki umus abi asrefi fasi di Jesus Christus ben abi. Lobiwang sot fasi Jesus Christus ben abi na eni agron tapu disi. If you look a fasi fa Jesus Christus wakana ina grond tapu disi, da a waka wan saka fasi libisma waka na ini a grond tapu disi. And ala de sandisi meki taki a sorry a karakter fu empapa Jehova almakti dide na ini hemel a soring na ina grond tapu disi, and a sorry ook tu fa sani efen presi na in hemel kondre, en asori fa gado papa almakti e luku kona wi na ini agron tapu disi. Lobiwang afasi fa Jesus Christus wakana ina agron tapu disi, dan ukan stelle gelijk na nga sanskrifi na ini da buku fu Galatia 5 den versi 20 na 2 en Gomoro fara
pe aitaki abra a karakter fu a libishma, a fasi fu a libishma, musdena ina grontapu, amu abi saka fasi, bu fasi, amu abi freda, amu abi prisiri, lobi wang, amu abi lobi, ala de sandisi, Jesus Christus, be abi, ena abden tenanga no, a wakana ina grontapu nanga ding, ena manifester ding, gil libishma, fu libishma, be kan tek abra, fu du a wani fu gado and kong mora cross bay na a konu kondre fu gado. So Bible buku eler witaki wile ki bribishma na asre fasi dati we mus mantan waka na eni a grontsapu disi ataki gomoro fara ataki aladi abeng dele ki fa gado de haleluya ye yere aladi Jesus Christus ben dele ki fa gado de enanga a papa na wang, dan alibi apis dati na wang sei, di alibi apis dati na wang sei, Bible buku taki, ala di abendele ki fa gado de, anobentang ori no mo taki, en nanga gado na asrevi, ma apoti afasi fa abende na wang sei, akong de leki wang futu boy de atrong, wang libishma, lobi wang ala di Jesus Christus, bendele ki fa gado de, a poti a fas dati na wan sei, en a kondele ki wan futu boy. Lobi wang dis na wan tranga mesi sang Jesus Christus, fur uit na eni a grond tapu disi, en a mesi disi, a mesi disi slaagt, bikas a bari na a kruisi, het is volbracht. En lobby wang, ala sani, ben abi fu kon knapu ondro e futu, srefi dede nga dede kondre, be abi fu tokotanapu ondro a futu fu Jesus Christus, pe a brudu fu eng e dropu de nga neti, giwi ala mala, en gi de wang, di lasi gwena fesi, de wang di froisi, de wang dati oktu a brudu etan dropu gideng, futeleki akombaka en akari ala libishma fu adei fu kurutu fu wika luku so tu seiwe wegi go lobi wan minanga yu wi abi wan prenspari woroko na eni agron tapu disi en a prenspari woroko di wi abi las fu a woroko fu wi sa wi edu trasma na truckchauffeur trasma na bankmedewerker, trasma na politieman, trasma na militair, trasma na mekutaki president, vice-president, karkom, ala soort beroepen, dena ena grondsapu disi, ma los fu a woroko disi, we abi wan pisi geestelik woroko fu du ook tu na ini a grondsapu disi. Bikasi, ano a woroko sawe du gi a overheid o charwi gona ini hemel kondre. Mana woroko sawi edu gi masra gado al makti Jehova papa na dati wawang sa chari wigo moro krosbe na Jesus Christus en na dati wawang sa chari wigo na enida konu kondre fu papa Jehova al makti en na lekfa Bible bukutaki masra Jesus Christus poti a fas dati na wan sei lobi wan a fasi fa aben de na ini hemel kondre fa a de dat as dona a let anu sei fu a papa en grontsapu de en fut bangi a pote na wan sei en a kona ina grontsapu di de en futu bangi en a trowa futu boi en a do e uroko, lek fa abemus do, a dede na a kroisi gimi na nga yo, fu tide dei, wisrefi, kan feni da libi futego, en fu libi futego futego na ini a konu kondre fu papa Jehova al makti, lobi wang,
Ade wan prespari sani. Ade wan belangrijk sani. Ade wan boom sani. Sa gado almakti dugi minanga yu. Fu dat ere, we sa prese masra de nanga neti. En we sa gi en grani nanga glory. Ter ere, fu papa Jehova almakti. Halleluja. Lobuan efwe luku gomoro fara, da Bible buku takim, taki en leki libisma asaka en serefi, a dusan gado wani, teleki a dede serefi, leki libisma, di masra Jesus kona ena gron tapu disi. Ako leki libisma, mananga wan godelijke identiteit, nanga wan hemelse identiteit, akona ena gron tapu disi. Dat wan taki, akong fudu a wuroko fu papa Jehova almakti, lobi wan, minanga yu ook tu. We moest volg a goddelijke identiteit disi, omdat hij na dat hij wat wan kan chari we go more fara den opdrachten fu masra gado almakti den opdrachten vanuit Bijbel buku minanga yu moest volg den sani sa masra Jesus Christus e actie we fu do na dat hij na a goddelijke identiteit fu minanga yu fu sorry grond tapu dat Jesus Christus e libi en dat Jesus Christus de masra futego en tego ataki na eni Bible buku jaso oktu ataki masra Jesus Christus saka en serefi lobi wan Jesus Christus da konu fu glory da konu fu konu da messias da verlosu man asaka en serefi sandu minanga yu tide day dat we no man saka wi serefi lobi wan we no man saka wi serefi kontena doti fu yep one trawang fu komoro cross me na gado we no man saka wi serefi tena doti fu tak nanga one trawang fu komoro cross me na gado we no man saka wi serefi fu forstand wi serefi that we the chief fu gado and that we ala mala mus abi a one praxeri like for Bible buku taki we mus abi a one denki and a one passi we mus waka fu kondoro da kounu kondre fu gado papa Jehova almakti Jesus Christus disi a givi da bu exempre a saka en serefi fu tidedei we beka feni a libi futego no kon soso dor a konu kondre fu gado wawang ma a kon oktu dor a saka di Jesus Christus saka en serefi lobi wang a konu kondre fu gado gi opdrag namasra Jesus Christus ma efu Jesus Christus ben kona en a grond tapu disi da be teki wantra prakseri da we beka misi a konu kondre fu gado maar we gigado grani danga glory en we taken tangi dat Jesus Christus no teki trapasi ma a do san Bible buku e taki because soleisi lobi wang sma e grokona ini a grond tapu disi en plotseling je shi de verander lobi wang plotseling je shi de no de bezig na a gado moro a tekwan tra wending en ook to je shi trasma e libi a passi fu gado en de godu trasani en so de missi a konu kondre fu gado ma minanga yu san konta pa passi kaba wi no mag misa passi disi ma wi musta hori doro wi so many sani ekona wi passi wi si so many stray ekon wi so many jugu so many pori so many problem ma Jesus Christus de a oplossing na ini ala wi know to en as a char wi moro fara na ini adini libi futewi gomiti Jehova papa almakti na ini ekonu kondre. So, we take one last piece. Ataki jaso, ataki dat ere, gado gi eng, a moro hei presi, di de, en a gi eng, aneng, di bigi moro ala traneng. Lobi wan, yeshi, taki, Jesus Christus, du e woroko na ini agoron tapu disi.
en masra belonim baka nanga a precisabe abi na ini a konu kondre fu papa Yehova almakti a kisi impresi baka masra no liben fu so di akon a du ewroko en a opogwe baka na a papa en a kisi impresi di abe sakapoti a kisa presi baka en nono de ade a konu fu glory en a sidong na a let anu seifu a papa pe grontsapu de e futu bangi lobby wang aitaki ini a last pisi ataki fu meki daki ala libisma na ini hemel na grontsapu en ondro a grong sa sakakini gi aneng fu Jesus dan gado a papa sa kisi grani te alas masataki Jesus Christus na masra. Lobby wang, asani di Jesus Christus du, a wroko na a kroisi, a meki taki ala libisma na ini hemel, na ini grontsapu, en ondro a grong, sa saka kindi, de sa boigi kindi lobby wang, gi aneng fu Jesus, so machtig aneng fu Jesus de. Lobby wang we waka nanga wa machtig neng na inwi libi. Aneng fu Jesus Christus. Aneng sawi e pot bribi na eni. Aneng sawi e pot wi hopu. Aneng sawi e pot wi libi gi. Fu adusa a wani nanga wi. Because we sabi anomandu takru nanga wi. Mana soso bung asadu nanga wi lek fa a pramisi. Lobby wang, dati meki we e vertrouw tapu anendisi. En we poti anendisi na a first presi na en we libi. En so, Bible buku taki, ala kindi sa boigi gi aneng fu Jesus. Dan gado papa sa kisi grani te alas mataki Jesus Christus de masra. Lobby wang, de sandisi ofen presi na eni. A last thing for a grand chapu DC, that thing for a opname, and also na any hemel konre, pe alasma, o boigi gi aneng fu Jesus, pe asidong tapu en konusturu, na a pigi weti maktig troon Bible buku tzaki, en alasma o boigi, en alasma o preise aneng fu Jesus Christus, fu gado almakti Jehova papa neng sakisi grani nanga glory asade wa moisani lobby wang gimina nga yu dati we sab kis we serefi na ini emel kondre pe we alamala sa praise da neng fu Jesus Christus we alamala sa gi gado grani nanga glory door fu praise da neng fu Jesus Christus. Lobby wang, minanga you. We no mak misi a pis disi lobby wang. We yere a Bible boskopu disi. And we no mak misi ala de woroko disi. Sangado du na ina grontsapu disi. We no mak misi da konu kondre fu papa Yehova almakti. Bikasi na dapewa wang a tego libi de fu feni. Lobby wang, eni a neng fu Jesus wa wang. We sa feni da tego libi. So, lobi wang, mi breti tak mi bekang. Tak nanga yu abra a woroko fu masra. En mi breti tak mi bekang prati a wortu fu gado nanga yu na eni a kondre sranang. En oktu mi e bar odina yu. En tewan tra leisi baka, wide baka. Via de radio zenders voor Radio Shalom. Na eni oso camera. Nanga da Bijbel boskopu. On brief aan Suriname. Utsambung. En we bargi yo. Shalom. Shalom. Shalom.

0: Als u wilt, kunt u mij nazeggen in dit bevrijdingsgebed. Geliefde Heere Jezus, ik open mijn hart voor u. En ik buig voor u, Heere Jezus. Onder belijdenis van alle zonden. Ik belijd u ook mijn onbewuste zonden. Ik belijd u mijn geërfde zonden. En ik belijd u alle zonden die in uw woord geschreven staan. Heere Jezus, reinig mij alstublieft met uw kostbaar dierbaar bloed. Ik ontvang u vandaag opnieuw als mijn persoonlijke Heer en Redder. En ik vraag u, stuur mij alstublieft uw Heilige Geest. En schep in mij een heilig hart. Een gehoorzaam hart. Een opwekkingshart. Vandaag maak ik rechtsomkeert. Ik keer mij af van alle zonden. En ik stap over naar u, Koning Jezus. Leid al mijn voetstappen, Koning Jezus, naar uw vereeuwigd koninkrijk. En in de grote naam van Jezus ben ik vandaag wedergeboren. Ja, dierbare luisteraars, als u dit gebed heeft nagebeden en u bent misschien nieuw in het christelijk geloof, zorg dan dat u gedoopt wordt door complete onderdompeling.
1: Dank u voor het luisteren, dierbare mensen. Via het nummer 764-9823 kunt u ons bereiken. Kijkt u ook op www.jezuskomtsuriname.org.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Het is 11 uur. Vrouwen vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Arki mang na arki uma voor Radio Shalom. Dis na a programma. Vrouwen vandaag, uma tide in Isranang Tongo. Mina sisa Fidelia Grandalo. En me bar odi na a leiding voor Eretz. Me bari odi na alle de bestuursleden voor Eretz. Me bar odi na alle de sma voor Auroko presi na radio en televisie voor Shalom Eretz. En me bar odi na directeur voor Shalom. Brada me bari wan sweet odi. En nanga Aladdin Sisa, a staf voor Radio Shalom, ten technici voor Radio Shalom, me barwang bigi odi komit unu na Afrida DC. En ook to minuman vergiti de luisteraars. Dens ma die e arki a programma trouw. Wins you no reageer, wins you reageer, me bar odigi u ala mala. Na fupemide e pot ach programma diskong in makande na in elkaar. Ya lobby wame baru odi en no forgeti. Un lobby makandra leki famas ra Jesus taki. Ya lobby na moro bigi wan. Te ap lobby dai abi hopu. Ya dan ala sani e kong sayo e verwakti. Meku tampo tu vertrouw na Masra Gado. Wins fasolisi sane Queensway. Ma meku aide tapu Gado. En a Gado srevi e yepu fukong na aprisiri presi baka. Dis na programma Vrouwen Vandaag. Umatide in Isranatongo. Alla luisteraars. Wins pe unde in igron tapu. We baru wan shuit odi. Want door haar internet DC Furusma Fusranang e Arki Radio Shalom Alade en ook to de Arki a programma Umantide Vrouw Vandaag. Me bar odina Alade mang nanga umafgado. Di e chara word to win sot fasi. You de in one gebedsgroep. You egi Bible study. Winsot roko ina diakoni, de wan di e kring den presi fu masra, a oso fu masra, e horeng den belangrijk, ala den tuin lider, ala sma, na belangrijk sma, na nga yuspe srutu funksi, roko, bedineng, ini akonu kondre fu masra, we baro ala malawa odi, we spay de ikandena roko presi en i magfu arki radio, you magfu arki radio Shalom via internet. We bari wan sweet odi. Meku tam begi gado en tangi gado grand tangi dat u kisa okasi dat u mag libi en u mag taki nanga makandra tide en u mag arki makandra tide. Ma fos mi gomoro faramo potwa begi kong na masra. Fesi, samen na ngayu. Masra utakiu grantangi fu a programa futide. Garo utakiu grantangi fu a underwerp sang wi otaki tide baka masra. Masra ugiu grantangi fu alasma di e potuan aksikon en disrevi e gitips. Want so langa itak abrawa underwerp, yabisma di sap moro fini en di e poti tip, so dat misrefi di e versorga programma di si, e kis leri ook tu, fudensma di e arki a programma di si. karo migi yu gran tangi, dat yu poti wi makandra na wan presidisi, dat u kan taki abra yu, u kan taki abra a wortu fu yu, en u kan taki abra a libi nanga makandra, en dat na umatide, fa wi e libi nanga makandra masra, we begi yu giwi ensekta, en giwi aladen koni doro a santa yeye fu yu, for we sa do den sani disi in your name. Nofkis begin and give us refi. Ma fu opo you name na hei masra. Because is sondro you, not in no man sa, sa we e do ini agron tapo disi. Sondro you ala den bung san epsa, bung nobody. Ma masra dor that you de, bung de. And we give you grand tangi for a offer winning. O garo di you poti. Special gi ala libisma and garo grand tangi fu alasma di icon opo and she yo bigi roko ini alibi fu ini one thing and me and alasma gado in Jesus Christ's name we axi blessi gi a organizasi erets di opo a radio station na television station shalom. Grand tangi masra. Amen. Love you one. Dami doro baka. Mi wani takiti de. A konfuru tap mi ati. Abra mont higiene. Terloops. Mi begi wan tips. Alo terloops. In one of them programma. Mi begi wan tip abra. Mond hygiëne, mi betaki abra wang, sansa je gebruik, je poetsen nanga eng, tea tree oil, ja, mi betaking en mi betak efusma wani abi wang buying, ikan app me en dan mo sena foto kon en wantusma reageer werkelijk. Trawa Belfia trawa anatrobi trawa aksitak awan gi trasma oktu a informasi migi de wandi aksi en me bribi taki de wandi aksi den kisi en de praten godoro mamoro dipisei fu attori dis de oktu isap mi betak abra a tea tree oil. And mi wan gi wan lo tip moro abra oli disi. Na wan oli di de e kring te yu was en ipoten tapagoge ton anaf de furu. Wan tu dripples tapo a Colgate fu yu te yu go putsa da ye putsa nangi. Ma prakseri mi betai gutaki yu nomu suaren. No teka oli disi dai dringi, ano fu dringi, na fu kriyu mofo. En ai kir den bakteri, di e charis meriko in yu mofo, da te itak gona wansma, da a imofo nesmerbun. So sma ne taigi ma de trawa e prakseri tak, asma disi, e krutine ati kadano wan taigi wan, kade yuna wan bigisma, Chinengre kan taigen. We like bigisma tap chinengre ko. Fai mo fes meri so. Nei ma. Ano bu. Ya ye taigap chin. Dap chin. E fir shen. Of a longo. Kande if na ma taigen. Da mai taigen ta go asi mo fo. Moro krim. Putse moro betre. Ya. Ma you gotta make it sunny put in a grown tapu disi giwi. Want gotta serve saptaki den san dis de da make libisma. And the gotta serve poti sunny in a nature for yep you. And the agilibisma koni for fenden san disi and tak okay na so a gebruiking that they gebruiking and that na a tea tree oil. Mino saba seranantongo for ing. Pure in a sarantongo in a ingris tongo mi lering as masor mi and the werklik mi do dati. Ma na uroko dati wang a titri oile du. Kotak yabi kras krasi na yu sting is a lobe na yung stima, yung no mus dringing, yung no mus swaring. Lobiwang mo taeraling no swaring, te yung puts nangeng, ya, puts nangeng moy kring dang, au ap chinso sang, e te igbas pul, ap chinso e lip na baka, e kir bakteria di be wan kong ete fudu de roko, di anomus du, and di yung no lobby. And di trasmano lobi te ding smeren de de in the booth for you. And ook to mikis leri dan wantus mami be de noa app group da wantus mata yere no wantrasani di normal e kring mi be tak dati in a programa ook to over wantu programa sa mi be take ook to crossfire. I abi crofaya di e wet you tifi, crofaya e cream you tifi. And no me by golge ja di blaka de tak a meki of basis for crofaya. Ma e put sedang en kowon, de tak a wet you tifi. Ma no wan mo frau taigi me tak dabe ching, e ma be lere taki, amuse foma crofaya trompuder, dai fome moi, dai trompuder da de be kibreng, in one sand up evi also that te abego put some mountain that I put nanga acrofire that it if you be wetty work like at if you be cream what crofire ook to a purus meri na you mofo that a tabeg ba putsa that if babe quisa lemchi water again that a make a horkel nage dai horkel. Dus aan de begorgel na een krofaya, dat abe was een mooi, was een mofo kring. En ook to dat abe tek a lemchi watra, dat mabe jeng pot watra, pot lemchi ina watra, kuinsa sapfo a lemchi. Dai horgel na ne, wador een mofo be smeri, shwiti, en entifi be weti, en telek no entifi wet ete. En ook to, sami lesi abra krofaya. I kiri bacteria de mustini yo mofo ook to. En mi be take in wa programma ba. Ma abon fu herhaling sens mi taki mond hygiene tori. Mond hygiene dat wan taki e sorgo giu mofo di gado giu fu taki. Ya, ye sorgo gi amofo. En amofo abi tongo en amofo abi tifi. Ya, yaba mofo, dat na de lepo, ala sansan de ini amofo, sana de onderdeel fu amofo, tongo danga tifi. En a tongo fiu, no forgiti, tak a de onderdeel ook tu. Self a lok tu sei, fu peden tifi fiu dena tap sei lok tu sei fu eng, imus wasen ook tu. Ya, teye bosro, ye bo, me bosro alasani, me bof bosro, bijvoorbeeld, mi etaken ook tu, so li si, manga mi dochter, mi apwa afspraak, mi tak, ey, if is mer mi mo fotaigi mi, in option tak, ey, mo bar you of mo kos you, nee, you must taigi mi in also, dat te me gastrati, dan mi sabi, famego tak, ay, mi dochter de eerlijk nanga mi, en werkelijk, ade helemaal eerlijk naar mij. Zo so, zei tak, ah, mama, nee, mij is meer in ex, mama. Maar zo so, zei hij, ik kon dat tak, mama, zij doe. Met tak, oké, okay, je go. Dat je go, wees me sap tak, met tak, hè. Kan de inyang wansani, di apwans meri. Kan de inyang meti, en meti echa bakteri. Te inyang. Go put in him for da bug bakate yu banyang de spool afers pull him for go wash you mofo. Want you know subsort bacteri konanganyang in you mofo. Da abun fi inave go put sa hair de fashik banyang brede ma abun tak spool afer. Ya dat na wan bung ikiana take water yabi ding den san saye baina winkri sorgu taki up ding yes poit sani new mofo fishi omen so lazy Maar mijn dochter Felicia is daar precies. En ik kan de heer de Ida Kantoro, Inyang en zo. Je bent Sansa, je spoit in je mofo. Je mond verfrisser de karding. Ja, omdat alle libisme mofo is Mary. If you know what's saying, you know, doing our Mary. And as Mary no boom. And you know, one that young ones, my taki one. But Paul this man, de eerlijk naga des refi. You know, mag taigi den tak des me. Ya mami was mi bovok bato. Da fai kan taki. Des four of unu, e frede, fu tak naga ones ma taki. Yere no, you mofo. Nes meer moet er wel kas met eigen aki. Je moet van de in abi mond verfrissen. I abi kauwgum. Ja, dens mij zeer mint. Alle soort sani dena winkri. Omdat grond tapus abi taki. Ey, dens san disi. Bepaalde wanf ding. Die de vers vers. Yes, dens ma ete kwa lemtje tiki. En dens ma die abba ervaring dati. Be praxeri side make den. De musha e ora tiki in de mofo. Mi bello di mi be grokon. In de jaren 70 so tembeka a foto lektiner. Da mi naf marwina se. Da tembeka foto. Wawa leisi no mo beka foto. Mi be frede foto. Wan mi be yere tak. O grisma da foto. Da moro betre itana rustig presi fi da pe. Enso. Ja, dus. Tembe ka foto da tembe luku foto solisi dambe chi wantu mucha na woyo. Ta ye chi de oru antiki e kau in de mofo. Later mi ko leer begre taki. Na walem chi tiki de be poti in de mofo da dat be ora mofo pres. Na no date ko overeen. Na sa a wanf de biggest ma be ta igi mi tak. Da be chi. Emma be me kaputse nanga krofaya. Da krofaya i krim en tifi. Behalve tak a krofaya e mek imofones meri. Maar ai wase mooi. Want da evino wase puru au blaka. Krofaya blaka. Da i wase mooi puru. Da i mek a gorgel. Ja, ai gorgel nanga a lemchi sap. Queens water apoti na lemchi. Ana pur pur wafi. Quiz alleen chipotindo atara da agenda ta Jorge. Da Jorge man e mooi. Da e spule mofo dan e. Da e mofo e de fris. A la yuru. Lemchi na wambunsa ni na vitamina. Ma a kominasi fu lemchi na nga krofaya na wambun kominasi. Wan de make you mofo gusontu. Ya lo biwa. Once I full crofire oak to I can bring a lazy tronk crofire if he a plus bere that he put in like that that he drink and I stop a plus bere. Trouwens, usabi if he a plus bere anyone has tapu that he a wonder si norit and is it a blacka. Da later mi kon begrijp dat daarom mek aan de ritme blak na krofaya de mek in tablet vorm. Ja, en dem bigisma gado leri libisma fu verstang asking di ammeki di libisma. Omdat wantu libisma teken de uroko tak. Hey, kom mi probera di si kom si fa audu. So, no. De bakra e duen taki do tek mois moisi. Da de du den proef nangen. O tem jen asan disi efa de dis wan tak vergeef. Vergeef na sani di de ini a grond tapu di gado meki di kan kiriu. Priti you skin ini. Broko sani in you skin. Pori sani in you skin. Di you no must do. Bijvoorbeeld if wans ma. E har tabaka. Tabaka na wansani. San mi telek no mi no ma begrijp zij des malop tabaka. Mi no ma begrijp zij des malobi. Sani te u haring. De har de snoifi. Nangala de wortu dati. Di de taiken. Dasma Ede e fir chuti e fino mi ben lees wan lo buku over verslaving sma di ben verslaaf te fa de firi de kis wan chuti firi di dan wan lasi ma te den ta chuti firi dat ik banana so so peng nan a bruya da de libi nan asan dat i dat asan dat kanchak de le jide ma toch ibe ap gado genade di be puru bepaalde sma mat sau edu ye are en fia you no so obiete ke na nga you mofo ya en fu or you mofo kring gran tangi no poti sani sa you no mus poti we karen drugs ma den tablet sa we dringi na drugs ya den tablet sa we dringi na drugs yere en a smoko sa ye smoko na drugs and we bribe that thing, consap gado pasi, in a do den sani this moro. Yeah? And you up one new sort of smoko, di de con, de karen vape. Lobi one, te den pura one, de poti, lanti poti verbot, de no one, one te go in plane, yung no mak smoko, in no mak ngas sikare. Later me konverstam. Tak trasani meki, in a ne puru smoko ma aba same effect fu smoko. Yere. Aba same effect. Effect fu smoko. A same sanitan smoko edu nangayu. I do. Nanga libisma oktu. Ya? Dus lobi wan, mi wan taigu ete wan lazy. You mofo ja. Hygiëne voor je mofo. Letterlijk voor je mofo moet smeer schwitten. Maar hygiëne voor je mofo ook. Zo heb je te maken aan het saaie takkie. Puro uit je mofo. Ja? Je is heb je takkie. A woord of dat het takkie. Aan het saaie puro en morsius. Maar aan het saaie pot gona ini. Saaie tak gon poti ini je skin. Ja toch? Sayo pot go in you mofofu, go in your skin, and that can kill you. Make you do boon sami, then go son to one, go take one, then go son to one, four more, then pour one. Then pour one, then go in you mofo. Then pour it back. That one taki, ok to taki dot taki, fluke. Fluke, naf de taki, na two letter itaki of itakso, so long I tak one sandy no mungi one trasma e yeye libi. Ano mungi one trasma yeye libi. Ye pure oiti mofo. Gado taigi giu gi bumboskopu. Wana dati e bless uno. Bumboskopu nan kate yep uno. Mamo botak abra monti hiena. Dus mi matok. Nawa hiena fi mofo e. If it taxani nanga mofo doti you skin di o doti trasma libi. Adat no bunto ko worus refi nanga monti hiena. En a monti hiena u abi bufuru sani fu wor u mofo cream. Mi betaki ba I ab de mint sorta, I abi de mont verfresser, one lo I abi listerine, listerine dat refi you ne drink a listerine. Je poten horge en je spieten trooi. Listerine, aan of u dringi tak ai, ai puro smeri uit mi mofo, lek van taki a tea tree oil. A abi trasani sa ai yepi unangen tu, a tea tree oil. Abi trasani sa yepi unangen, dan moet somde op even, dan you kan gebruiken, maar aan een mondhygiëne, maar die van mondhygiëne, at die poetsing, nanga atief bosro, en te poetsen mooi, dat hij kring, maar no zwaring. No poten pepchinengre de, fu zwaring. If je poetsinengre mofo, e verfres den srefi, at e un bigis makomoro bigi wenya ala sot sani poti numofo, da umofo e komoro tingi. Enough gebruiken giu baby. No gebruiken giu baby. No gebruiken giu chifu 2 yari, 3 yari. Putsen gewoon. Of lek van betakikba, isa japching spule mofo nanga a lemchi watra pote lechti ita gorgel even spuleng spitentro want ei gorgel dat want ak de bacteria da lemchi krimpuru you must spitengue mi belis in one book tak fu kriyu skin fu kriyu skin te manteng yes ribi erneti imo fo tapu ino nya next da fu kriyu skin in manteng da a erste san sai musu te opo mate da imu dringi wara watra da te dringa wara watra da den bacteria di deni mo fo da pe e was you skin cream e spool in say cream dat mi lazy in i buku ya mi lazy in buku densma di de datra mi ano datra mi na lazy me lazy da mi e contagi baka ya den tak te opo manteng no go puts airs dat mi lazy era me taigu bumbu tak mi lazy dat i you mo tek wara watra de i pote ini mofo Let you spool him off one sort of fast that you swarry that it cream you in say what the bacteria did that they push ala sani some ben dot dape that they was engue. Ma no in ora tea tree oil that no go do it so. Yeah, and a crow fire that if he a plus bere he brown a lazy. Yeah. Mi be set futake na fesi mam no dink mi taken godoro ye broma aleisi hon tap faya pote in wan pan drei anabor aleisi ma drei aleisi da ye draien brome moi de due oktu na ngakaru brome moi tablaka ya tablaka da ye pote lekte da ye dringi da dat etranga yu bere if you have plus bere. Yeah, but also if it's pulling more for nangen, that a cream bacteria, a yepi for imofo gezond. Dus we tak abra mond hygiene. A belangrijk one nga mofo, mi wan tak te me tak papalus ma, heel angenaam. Furus ma dim sabi we taki, as my tak kon cross bay for you, ah, ye giwa so sma lobi gisma bossi te ye gasma bossi asma no mus mer next manom gasma bossi da asma tigwe da what so sma no ma ore de tak no do boss mi no wani ma de ne ta gi fu sai de make in on boss then you lek man nanga uma in oso sorgu tak you lek man el sorio frau A vrouw ook toe, sorry masra, no raak tak a vrouw ik, fai kan tak you tingi mofo. Ja, so smalo, because it's my you tingi mofo you. Nee, we see one tak, im mota ik tak misap tak mi mofo ne tingi mi wase. Mi pabeleer mi tak kosina lei. And so sma, en libisma for ralwi in srana, uno lobites mataigu tak umofe tingi. Maar I hang af to fayu otaigas ma karas ma gawansi. Mi if mangas ma de, mamchi wans ma,

0: junta de go alte dan as mozo do langagi alas mamen fu fu kawan kogem of men mar a mont verfrisser die spoiti dem chiwa ye baye mi alte te mi bay manga mi dokter e kistro bi wa te mi bay poti soliti me ap dri in mi tas fos mi denki ala legi e long kong ateki want a loptak emofo mode fresh fresh altijd misref lo bentu dus lo biwan if you up on beste vriendin you up on beste mati ma ishitak asma mo face mary you can carry kon nanga respect no rak lo biwan so smano lo be ino mak taige if i taige na kos i kose ano kos na yepi makandra and lo bi makandra ya dat mi be wan taki ti de nanga programma disi uma ti de vrouwen van dag lo bi wan mina sisa fidele a grand galon an nummer di u kan bel mi fu reageer en if you wan gi wan bijdrage na a programma is ap moro sani fu u taki abra bepaalde onderwerpen an ap trobi tak na onderwerp disi bepaalde onderwerpen lobby wang vrij you can app me dens ma di abi kunstgebied mi be go na one thing tv presi wan misref ap one piece if mi na kunstgebied ja das ma taigi mi di potenta ki here no ure altijd en wase altijd no libing na a gebed no sribi nanging altijd pouring wasing so that a geur for you mofo e tambu met a grand tangi if you dus mi wan you a tip dat ook to you di apkens gebed altijd pouring pote in watra moi kri watra if you wani mi so lazy me pote in watra na nga mont verfrisser bijvoorbeeld Listerine je pote in a watra dat hij pure is attaka de fris no one thing de in it dat no one advies sami wangi tak pota a Listerine this no one tip futi de tak pote in a Listerine watra in a pot furu pur but hij attak te he pure da fris a de and fris I go in you mofo. Ya lo biwa, make uta horu mofo kring, nanga untaki amus kring, nanga sawedu amus kring. An number for me, motake langsam. If you denas ranang, you know, de in a kondre pemde, da impote an number like this. Plus, 2, 3, 3, twee, nul, negen, nul, zes, acht, vijf, 8, 5. Dan hoop dat je kiest een, want mijn kiezer klacht die zie. Dat teme dat nummer, hij gaat toen ze snel. En mijn hoop dat je pot dat nummer, boom. Je kan app me, if je sim no reageer no raak, want mijn abin druk, da, give me one pingy baka. Of send one voice, no frede, mi o reageer. Want mi kon si wan fasi no tak te bericht di no reageer. I kan go dape da ye luku, da ye si tak o oh, ino reageer na den disi. Ya lo bi wan, e garo bless unu u apu a bu weekend.
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5.

0: Live FM Stereo. Vrouwen vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.

Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratrete, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14. Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen? Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?
3: Het is 12 uur.
4: Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
7: Dit is Inspiration FM.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12. De presentatie ligt vandaag in handen van apostel Steven Rijmen, the man of God with love.
1: Als je die kracht wil ervaren, want daar ga ik naartoe, moet jij ervoor zorgen dat je bidt, dat je worship, simpelweg je hebt je persoonlijke relatie met God. En religie kilt ons een beetje hoor. Want religie wil dat we moeten lopen, Basra, Fafi, Masra, Grand Tanyigado en Zandes. Wees je ziek, doe je naar Bedi. Wees je begi, je viel, ik no begi, want religie leer je in wakafi begi. Of in kindi voor je begi, bij wijze van praten. Heb ik iemand hier in de zaal? Ik ook zoals mij, dan doe de begi, dan viel ik den begi. Zo landen de waka, dan de jerry. Dan kan je gaan door je rabbi juist zijn in de oprecht drapje zwakke je kon die eerder want je hart is daar zuiver drapa wel op barrie met je terwijl je vergeef nou asma. Ik zal opgaan naar Gods huis met gejubel en gejuich. Ik zal komen in zijn hof met lof. Ik zal eren onze Heer die mijn dagen maakt. Ik ben verheugd want Jezus redde. Dat kan je alleen spontaan wanneer je relatie hebt. Wat Paulus zegt in Romeinen 14 vers 17. Lieve mensen. Niet alleen bestaat het koninkrijk uit kracht. Maar het koninkrijk bestaat ook uit rechtvaardigheid. Vrede en blijdschap door de Heilige Geest.

Een andere vertaling zegt, het koninkrijk van God is niet een zaak van eten en drinken of externe regels, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde in de Heilige Geest. En ik heb het u al uitgelegd, wanneer wij praten over het koninkrijk van God, dan praten we over iemand die leeft onder de heerschappij of regering of het koninklijk bestuur van God. Dat wat takkie simpel voor ons als volle evangelie. Iemand die God gehoorzaam. Iemand die God niet gehoorzaam. Je doet je leven zoals je wil. Je bent niet anders, je leeft niet onder zijn koninkrijk. Want je leeft zoals je wilt. Zoals wij bedreigen, God is even dat God even doet dat niet meer. Ik ga kerkje morgen. Maar wie thuis is regwaal. Ja toch? Je hebt sommige mensen die wetten willen opleggen voor voorgangers. Ze zeggen, als u het niet zo doet, dan ziet u mij niet meer. Dan ga ik naar een andere keer. Hit the horo check. Zo simpel is het. Kijk, leiderschap is een tof ding, hoor. Leiderschap soms. En ik hou ervan om te filosoferen, toch? Daarmee denk ik, boy. We barfouw op Jezus. Als Jezus met een pastor attend is, volgens mij, waarom ook wil je maar kerkje? Eerlijk is eerlijk. Want Jezus, dan lieflijk niet zo. Jezus met de goos, Satan gaf van mij af, dat hij Petrus in rechterhand. Die Jezus met je prediken, waarom zou niet? De Bijbel zegt, wat toe man, tek de tas borg weer gewoon. De man dat deze reden is hard. En toen heeft Jezus gekeken naar de ander. Gaan jullie mij ook verlaten? Maar gelukkig was er één zeg. Waar gaan we? Bij u is het koninkrijk. Bij u is het leven. Dus. Sommige mensen zeggen ik hou van David. Koninkrijk David Toriara. Want David ben lobby vrouw. Dus, David was een man naar Gods hart. Maar ik denk niet dat veel mensen blij zouden zijn met David vandaag. Wanneer onze eigen broers en zusters in zonde vallen, willen we ze niet vergeven. Nou, we vergeven David. Moet je een brekje, hè? En zo kunnen we doorgaan. Mozes kieromen. De volle evangelie zegt, nee. Je wil niet eens iemand vergeven die met je vrouw is weggegaan, je man is weggegaan. Dat laat staan ook wat man zijn kiri. Dus wat ik daarmee wil zeggen, het koninkrijk is dieper dan dat soort dingen. Gerechtigheid. Wat houdt gerechtigheid in? Ga het niet moeilijk doen. Gerechtigheid heeft te maken met je staat recht voor God, jij als persoon. Romeinen 5, 17. Waar de Bijbel aangeeft dat we zullen heersen en leven door die ene Christus. Want indien door de overtreding van de ene dood als koning is geheersen door die ene, veel meer zullen zij die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid leven en als koningen heersen door die ene Jezus Christus. Lees het goed. In principe, we leven als zwakke mannen en vrouwen en zwakke mensen. Maar die Bijbel zegt, we leven, we moeten ouder als koningen moeten heersen. Hoe is het mogelijk dat net een paar mensen kunnen uitstuigen in volle evangeliekerken en een koninklijk leven kunnen hebben? Hoe is het mogelijk? Dat betekent dat we iets verkeerd doen. Hoe is het mogelijk dat iedereen nog day to day leeft, nauwelijks uitkomst met zijn gelden en nauwelijks zijn huur of wat dan ook kan betalen, bus kan betalen? Dat betekent mensen. Ik ben het hele jaar begonnen. Ik zal na vandaag met rust laten. Maar we doen iets verkeerd. We geven wel tiende, maar geven we tiende vanuit geloof.
Of vanuit religieuze dingen. Als ik tiende moet geven, ik ga dat net doen, echt je meneer, je tiende morara. Maar omdat ik gezien heb wat God al de jaren voor mij gedaan heeft, ben ik trouw gebleven. Dus ik heb een probleem. Weet je waarom ik het probleem heb? Omdat de dingen allemaal toch bij mij komen. Stapel met blaadjes van christenen die het moeilijk hebben. En ik predik 34 jaar aan dat de dien Gado. Gado is zorgofie. Sana mi prediking Gado kari. Gado bless you. En ik zie zo weinig resultaat. Dat betekent dat we iets verkeerds doen. De Heere God, als hij iets geschreven heeft, staat hij volledig erachter. Kijk, wij zijn zo gericht op materiële dingen, dat we vergeten om die materiële dingen te krijgen, moet je eerst geestelijk. Geliefden, ik wil dat het u goed gaat, zoals het uw ziel goed gaat. Als het je ziel niet goed gaat, wie is Garoji Waji? Waji? Kadi Broma Waji? Maar als het goed gaat met je ziel, wie is Imrei Wan Bromfiets of Wan Fiets of Imwaka? Je Waka, it is well with my soul. Zie dat? Maar we doen het omgekeerd, terwijl de Heer zegt, zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid. En alles wat je nodig hebt, zal je bovendien geschonken worden. Lieve mensen, voor mij is het een probleem hoor. Want dan ga je zelf toetsen toch. Wat doen we verkeerd? En ja, ik was verleden ergens. En ik was blij dat die predikant er was. En hij zegt, hij gaat voor ieder bidden. En misschien heb ik mezelf. Volgens mij, mijn eerste man zal kiezen zelf. Mijn eerste man. Maar kerk, ik ben span dat bijna. Maar voor mij, dat zelf hoef biggie. Ik zie mezelf van wat span zo. Dus wanneer het gaat om materiële dingen, dan is de kerk in een hype. En no problem. Want er is een Bijbelzaal, Jezus zegt, ik ben gekomen opdat ze leven hebben en overvloed. Dus God wil dat we het goed hebben. Maar moet niet alleen bij jou blijven. Als je het goed hebt, moet je zorgen dat anderen het ook goed hebben. De Bijbel noemt dat mededeelzaamheid. Dus dat is die gerechtigheid. Maar die Bijbel praat ook over vrede. Afgeleid van het woord shalom. Dat betekent, dat is, heeft te maken met alles gaat goed met je. Heeft te maken met orde. Heeft te maken dat je whole. Shalom betekent je whole. Dat betekent, je ontbreekt niets. Alles is oké. Kan je het volgen? Righteousness. Is dat betekent dat alles tussen jou en God in orde is. Peace. Jezus zegt, die vrede die ik heb, geef ik aan jou. Die wereld kan je niet geven. Dus, en dat kan je lezen in Filippenzen 4 vers 7. Waar Paulus zegt, de vrede God zal uw harten en gedachten behoeden. En de andere, en de vrede God die alles verstand boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.
Een andere vertaling zegt: God gaat een militaire bewaking rond jouw vrede zetten. Mensen, je hebt geen idee volgens mij wat het woord vrede betekent. Wie weet wat meer stress betekent? Meer stress. Mag ik die handen zien? De generatie van het takje van trafasi. Huh? Toefkaf. Koeftaf. Koefkaf. Ja, meer een nieuw woord. Met een woord die zie. Maar koefkaf nou nou de. Dat betekent. Mi eden no da wan no no de. If you wear me eden, you say you want pet bullet or kabora. Dus, lieve mensen, er is wat wij noemen een vredefors, dat is Jezus Christus, maar er is ook een aanklager van de broeders. En dat is Satan. En ik kan u zeggen, die grootste, of het grootste probleem die we hebben als mensen, ik weet niet van u, is wanneer je je aangeklaagd voelt. In je gedachten of soms teken je naar kerkje, nee, look of als mij look je zo beschuldigen. Ja, ja, ja. Wie merkt dat soms? Dees op dat de takitori. Want dan, laatste lees, de amiti. Ja toch? Dan, ai broeder Fafi. Ai broeder Etje, Fafi. Tralee station, maar hij plein als je dat broeder. Nou, wat ga door. Nee, je van je look idee. Ik dacht, wat is dat niet zo? Mensen, je moet zich niet vergissen. Ik vergis me niet. Ik hoop niet dat u zich vergist. Nakwas manezi, tak je bent een geestelijk wezen. Lucas, maar tak je weet precies wanneer iemand je mag en wanneer iemand je afstoot en je niet mag. Dus vergis je niet, ik weet wie echt van me houdt en wie me liever op een afstand houdt. Mag ik een amen horen? Nou, vergis je als aan die zie. Ik kan seks hebben, dat is een jeesma. En jeesma is tesi. En je kan je een keertje vergissen. Maar nou, vergis je baga wa jari te isha sem houding. Ja toch, nou, vergis je. En wie dan was maar in een kerkje bijna voor jari. Allerlei steeds je kon als mijn pleilijk eigen plasje of. Dat was aan de boontag. En als het niet zo is, dan moet je me tegendeel bewijzen vanaf volgende week. Dan heb ik echt aan tapoe. En wie ziet, grab me op om me gewoon lukt om me naar bc. Want die grab me op om me moet test ook toe. If not fake. Maar het gaat om de vrede. Wie wil komen naar een plaats waar je hier bij je voelt jezelf thuis? Ik wel hoor. Anders was ik al weg. Ik kan jullie zeggen, die moet in parlement. Mijn missen ja vallen. Mijn tek aan mic drap en mijn snap. Oké, de laatste tijd mijn conflict. Ik heb het te horen. Maar begin. Zo'n billen ben ik op. Ten beste eerlijk. Sommige play wel ook geweldig. Als je in een nieuwe arena komt, in een Gwenta arena, zo, je snapt dat. Hé, hey, wat de lees me snappen? Nou, maar nog zien. Volgens mij mevrouw Bouter, zie je me wel, want hij zegt, en dat je me. Als voor mij voeten go. Ik dacht, wat maar ik mis aan prik bijna 34 jaar. Toch met je mijn voeten gaan, zo ben ik horen voet toe. Maar ben je vier, ben ik horen voet toe. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep.
Dat is een beetje niet meer, want op schaats al leg gewoon. Pastor, Kola der Sabasan, want dan ben de directeur buitenlandse zaken. Dus dat man dat altijd is in een app. Ik wens je veel sterkte en veel succes. Wat dat was Sabasan die. Maar je zou nooit snap trappen, je bereken. Daarom tel zo lees, dat is mijn tak lauloos aan. Dat zijn we met de tak wel lauloos aan. Kijk, ik bedoel, de oudere mannen, die mannen zijn zo gewend aan dat ding. Maar niets meer. Maar vrede, mensen, vrede. Het koninkrijk van God bestaat uit vrede. Omdat ik wil nog die blijdschap doen. Maar laat me je toch brengen terug naar waar was het? Marcus 4, hè? Waar Jezus is in het schip. En de storm was extern. Maar van binnen sliep Jezus. En ik denk dat we dat moeten gaan beseffen, dat het koninkrijk van God, de Bijbel zegt, al vallen 1000 aan uw zijde en 10.000 aan uw rechterzijde, tot u zal het niet genaken. Maar je moet wel die openbaring hebben. Mag ik een amen horen? We kunnen niet blijven leven alsof we in die wereld zijn, want dat is kiruno. Christenen klagen even als iemand die God niet kent. U kan dat niet doen. Waar vrede ontbreekt, is er religieuze stress. Ontstaat er machtsstrijd en controle. En ik heb iets daar geschreven en ga toch iets erover zeggen. Verdwijnt geestelijk gezag. Geestelijk gezag. Wanneer mensen niet meer eens zijn met jou, maakt niet uit als het in jouw huis is, dan zie je dat ze de manier hoe ze met je gaan praten anders zal zijn. Ik bedoel, alles zit in je eigen gezin. Afas van vrouw vio bij je takangai. Je ziet dan. En een heel jante of mij zo schatje, lieveling, heel jante. Het is een heel jante de pitbull. Ja toch? Afast vaak aan de imasra bari, je bereken me kado. En Johnny Depp, my lover, dit is niet Johnny de Slager. Omdat het respect verdwijnt. En ik denk dat we daarmee heel voorzichtig moeten zijn. Ik ga naar een plaats, ik ga niet eens over de kerk, ik praat algemeen, maar ik wil u vragen om daaraan niet mee aan te doen. Kinderen van God moeten te alle tijden respect tonen aan wie dan ook. Ook op social media. Ook aan je applaus voor dat. Wees je moet applaus, maar meer extra applaus. Wat we gezien hebben de laatste tijd, Pastor Alberto, je hebt het gezien, dat jonge leiders opkomen tegen oudere voorgangers, of opkomen tegen leiders in de politiek. Hey. No. Enough lop me. Jim tenminste, Jesus, let's pick it. Amen. En ik dacht dat wij moeten niet in de fout gaan. Zeker niet. Onder een fake account. Die kost even hard. Terwijl Gado is Shishumanayu. Wij moeten het verschil uitmaken. Weet u mensen, de kerk is een geweten van het land. En de kerk bestaat uit mensen. Zoals u en ik. En we hebben zoveel influencers ook in deze kerk. Doe niet mee met die dingen. Als het aan ons afvalt, moeten wij altijd brengen gerechtigheid en vrede. Maar ook, tenslotte, aan het einde van mijn prediking, blijdschap. Blijdschap. Geen oppervlakkig geluk, maar geestelijke kracht.
Wanneer je ergens komt, moet je die hemelse atmosfeer veranderen. En je moet vreugde kunnen tonen, ondanks omstandigheden. En dit is tof hoor. Afrede mis op soms, maar mij bijvoorbeeld, wie is mijn orak in ons sabi? Dus hij staat me boem. Hij staat me echt boem. Ik bedoel, aan knop toch, we zijn daarin getraind. Ben lafangei. Maar je wakagwe, met de ontraman. Maar bij blijdschap, daar kan je niet sterk doen. Het is er of het is er niet. Als ik nu zou vragen, hoeveel mensen zou blij zijn? Iedereen zegt, ik ben blij. Maar je hele optreden tot nu toe heb ik gezien dat je niet blij bent. Ja? Blije mensen zijn djugu-djugu mensen. Blije mensen, wie steeds aan de bar. Amen, broeder. Die heeft volgens mij nog iets van, amen, minuutje zien. Is je vast zo zwaar, is ook een blijdschap, doe. Niet waar, broer, is niet waar, broer. Of misschien, laat me een beetje, laat me u tegemoet komen. Omdat misschien, dat die prediking u raakt. Dan bent u vandaag extra stil. We mogen die jokken voor Gods koninkrijk. Nee, maar ik praat over, en ik wil niet eens naar u kijken. Ik heb zo net, pas een lombotakje geintje. Maar ik kijk naar mezelf. Je zou die apostel op de potentie revue liever. Want Tamara is van hem tak akel na lora, bij lor me. En maar je ziet dat mijn breedte toch aan mijn tak. Het is mijn voorbeeld, terwijl mijn breedte. Maar weet u, ik ga iets zeggen wat u gaat doen schrikken. Ik vraag mezelf soms af als ik nog blij ben met de Heer. Zo ver ga ik. En soms wil ik bijna zeggen, ik ben blij met hem, maar toch moet ik blijer zijn. Dus mijn koffer is er even toch. Wie weet waarover ik praat. Ik twijfel niet aan de Heer. Jezus naar Allah zal gimme. Maar ze lees me berekend. Oké, kan kom hoor, snel kom je mee naar het tutorial. Wie heeft dat? Maar zo mag het niet zijn. Want David zegt, je moet je verlustigen in de Heer. Salomo zegt, verlustig je in de Heer. En hij gaat je geven de wensen van je hart. Lieve mensen. Paulus zegt, koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid, wie weet wat dat nog is. Rechtstaan voor God, vrede, dat is die rust, die orde die in je leven is, maar heeft het ook over blijdschap. En Nehemia 8 vers 10 zegt, de vreugde des Heren is uw kracht. Maar wat is die vreugde des Heren? Er is nog een andere tekst. Laten we toch Nehemia. Ik wil dat die mensen die teksten zien. Nehemia 8 vers 10. Omdat ik toch vind dat het belangrijk is. Ik leg een fundament. Nehemia 8 vers 10. De vreugde des Heren is my strength. The joy of the Lord is my strength. En Nehemia, dat is de stadhouder met de priesters, schriftgeleerde Ezra en de Leviten, die het volk afvroeg, zeiden, deze is de dag voor de Heere, uw God heilig. Bedrijf geen rouw en weet niet wat de gehele volk weet toen het de woorden der de Heere hoorde. In de andere vertaling zeggen de joy. Ja? Ga naar 11 zeggen. 11. Ik heb het uit Engels gehoord. Ja. Voorzijde hij tot hen, gaat heen, eet lekker in, drink zoete drinken. En zet het ieder voor wie is bereid is een deel. Want deze dag is voor de Heere eilig. Wees dus die vriend, want de vreugde in de Heere is uw toevlucht. Eigenlijk attacte je probleem, moet je in die vreugde. Ja, dit is hard tekst. Wie, Psalm 50, wie lof offert eert mij en banden weg, dat ik hem Gods heil kan doen. Kan je voorstellen?
Een leven met de Heer. Waarbij je opstaat. Ik praat niet toen u pas bekeerd werd. Ik praat tot, ik weet niet, God heeft deze prediking op mijn hart gelegd. Dus ik weet dat er mensen hier zijn die dit nodig hebben. Maar kan je voorstellen dat je wakker wordt. En terwijl je wakker wordt, dan hoor je een lied zingen in je hart. Faith in the Father and faith in the Son. Faith in the Holy Ghost. Victories are won. Of je staat op en je hoort. Prisi hiri fuma hasra de krakti. Prisi hiri fuma hasra de krakti. Terwijl je opstaat. Velen van u dan zoals een spijde. Opoja heb je praxe. Bigado. Een probleem baga. Bigado leender aan de libamoni. Want leender gwe 5 euro. En je wiki 60 euro.

Yata, ma ya fumigado na buhuru ang weko uru. Maar zij zong bijvoorbeeld, bless the Lord, oh my soul. Het komt erop dat je ziel moet commanderen. Ook hoe je voelt. Ja toch? Om de Heeren. In het Nederlands zouden ze zeggen, loof de Heeren mijn ziel. En al wat in mij is, zijn heilige naam. Dus dat betekent, heeft niks te maken met hoe je voelt. Hoe zou je dat? Loof de

0: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk, kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307 of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.
1: Ben je klaar voor Got Talent 2026? Je kan tijdens elke show

oftewel ambassadeurs die een eeuwig oneindig koninkrijk representeren van El Elyon, de Alleroogste. Zij brengen hun boodschap door middel van rapmuziek en niet door hip-hop, want dat is de cultuur. Don't get confused, raak niet in de war. Zij brengen het originele.

0: Het is 1 uur.
1: 3, 2, 1.
2: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
3: Ja, vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
2: De Happy Hours.

0: gezellig, hè?
1: Je gaat trouwen, hè?
2: Nee, nee, nee.
1: Maar dat je zegt zo alsof het onmogelijk is, jongen.
2: Het is niet onmogelijk, maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
0: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier on Inspiration FM, de Happy Hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, met Daily Inspiration, Nightjes Radio. Radio.

0: Het is 2:00.
1: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Navio.
4: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ. Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met My Best Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. My Best, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
5: Connect met je mensen. Deel data en bel te goed eenvoudig via de My Telesuur app. Telesuur, keeping us in touch.
6: Hallo, ik ben Mirko. Ik hou van Harry Tosh. Hallo.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost, Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn liefje maar toch, mijn vier solassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!
2: Je me suis chargé de l'avion.

0: Patrick Sachs. Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Die a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: connected à la scène.
1: Internet, fast bellen. Mobile data and mobile bellen.
0: Connected à la scène.
1: Connected na also affordable for you.
0: Yeah, yeah.
1: Connected na broco. Met TV's your business pakketten zijn alle klanten fresh and online. Connected na Scoro. Online plus Larry is Loggy.
0: Connected à la scène. Enjoy affordable connectivity.
1: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
2: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers.
3: Zranazani. Na Skip. Na View.
4: It's summer and the Barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een Barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
5: Hallo, ik ben Makela. Mies, love, shalom.

0: Geen auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. ADCO voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.
3: Telesur Fiber. Telesur Fiber. Are you ready for the new normal?
0: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

Saiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Verras elkaar en behoud humor in jullie relatie. In de verkeringstijd zijn er vast wederzijdse verrassingen geweest. Gewoon uit het niets een ijsje kopen, of kaartjes voor een theater- of bioscoopvoorstelling, of een bos bloemen, of een mooi poloshirt, of een reis. Je kunt van alles bedenken om jouw partner blij te maken. Vergeet ook de humor niet. Zelfspot is voor twee mensen die langer met elkaar het leven delen tophumor. Je lacht om jezelf of om elkaar en niemand anders in de wereld die dat begrijpen kan. Luisteren naar een laftori van bijvoorbeeld Wijlen Wesje of een andere stand-up comedian mag natuurlijk ook. Het schept een ontspannen sfeer en daar kun je als paar echt van genieten. Verras elkaar en behoud humor in jullie relatie. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

0: Wie is daar? Het is de jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee swingen. Swingen?
0: Radio Shalom.

Yeah, werd wakker vanmorgen, alweer met dezelfde zorgen. Probeer stappen te maken, maar die lasten kan ik helemaal niet dragen. Zal ik de

0: zegt, komt het mij alleen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ik zal bij u blijven, Heer.
1: Shalom FM 94.5. Kennis over Gods woord, kennis over wat er gebeurt in de wereld. Luister en wees geïnformeerd.

Mijn verleden is voorbij. Ik leef in de tegenwoordigheid. Dank de Heer dat Hij er voor mij is. Yo, ik ben Amelo Junery Raymond en ik luister ook naar Radio Shalom.

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Hallo, happy kids. Ready, steady for de laatste dag van de vertelling van deze week? Laten we God danken. Zullen we eerbiedig zijn? Vader in de hemel, we zijn nu toe aan de laatste vertelling over Toffy. Dank u wel dat we vandaag weer mogen luisteren en dat we ook meer van u willen horen. Dank u wel dat u weer met ons wilt zijn vandaag en dat u van ons houdt. En ook vandaag weer ons wil helpen met al hetgeen we vandaag willen doen. Dank u wel dat u zo'n goede God bent. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Happy kids, we zijn bezig met de vertelling over Toffy. Hoe hij door het dienstmeisje naar het huis van de zendeling werd gebracht. De vrouw van de zendeling wilde Toffy graag helpen, zodat dat door een nieuw pakje te kopen, nieuwe schoenen, een pet, zodat hij naar school kon gaan. En Toffy ging inderdaad naar school. Naar de rust en vrede school. Ook de moeder van Toffy, Bertha, leerde de Heere Jezus kennen. En zowel het leven van Toffy en Bertha, de moeder van Toffy, ging het goed. Happy kids. Laten we kijken of die zuster op tijd langs gaat komen vandaag. Laten we kijken. We willen deze kans niet missen, Happy Kids. Het is de laatste dag. Dus, oh nee, kijk. Ze komt eraan.

Mooi, happy kids. Happy kids. Is goed dat we ook de dag zijn begonnen met te bidden. Dat we de Heer Jezus hebben gevraagd om ons te helpen met hetgeen we vandaag zullen doen. Ja, is een goede start hoor. Zie je wel, happy kids. Oké. Zoals ik vertelde, ging het goed met het leven van Doffy en Bertha. Ook de zendeling en zijn vrouw vertrokken naar Europa. Het ging ook goed met hun. Iemand anders zou nu voor Doffy zorgen. Doffy beloofde flink te zijn en zijn best te blijven doen. En ook gehoorzaam te zijn aan de mensen bij wie hij nu zou wonen. Gelukkig zou ze over een jaar weer terug zijn. Dan zou ze Doffy weer zien. Maar het ging heel anders dan de vrouw van de zendeling gedacht had. De Tweede Wereldoorlog brak uit. Het reizen was heel gevaarlijk en ze kon niet terug naar Suriname. Heb ik iets? Men noemde het de Tweede Wereldoorlog, omdat het de tweede keer was dat een heleboel landen tegen elkaar vochten. Bijna de hele wereld vocht tegen elkaar. Een groep landen aan de ene kant en een andere groep landen aan de andere kant. Zelfs Duitsland en Nederland waren in oorlog tegen elkaar. Over en weer had je vliegtuigen die bommen lieten vallen op de huizen. Heel verdrietig hoor. En zo kon de vrouw van de zendeling natuurlijk niet terugkomen naar Suriname, want het is veel te gevaarlijk. En trouwens, ze kon ook niet terugkomen. Men ging geen mensen halen of mensen sturen om gevaar op te lopen. De vrouw van de zendeling moest dus wachten. Jaren gingen voorbij. Toen Doffy de zesde klas doorlopen had, moest hij van school af. Wat moest hij nou beginnen, heb ik iets? Hij begon te werken ergens. Ik weet even niet waar, want het is zo lang geleden. Maar niet. Op een dag verdween hij, zonder iemand wist waar hij was. Hij trok van de ene plaats naar de andere. Nu was hij bij een Chinees in zijn winkeltje als bediende. Dan weer was hij kelner, zo'n hulp in een restaurant. Dan zocht hij flessen en verkocht die aan Chinezen. Een nette heer was hij al lang niet meer, hoor, heb ik iets. Heb ik iets? Jullie weten toch dat de vrouw van de zendeling hem goed verzorgde, toen de mevrouw nog in Suriname was. Maar nu lette niemand meer op hem. Men zegt dat Doffy was al lang geen heertje meer. Dus niet meer zo netjes en als voorheen. Wie hem zag, schrok ervan. Zo slordig als hij eruit zag. Doffy vertelde niemand waar hij woonde en wat hij deed. Na 5 lange jaren was de oorlog voorbij en kwam vrouw terug. Toen zij naar Doffy vroeg, kreeg ze het droeve verhaal te horen. Het was ze verdrietig. Ze had zo voor Doffy goed gezorgd. Zoveel moeite. Ze had voor zo goed gedaan. Ja, heb ik eens. Oh ja, nu kan ik me herinneren. Hij was eerst bij een timmerbaas, die Doffy. Toen weer bij een andere. Maar het ging niet. Telkens kreeg hij ruzie met de baas waar hij in de leer was, dus waar hij leerde werken. De vrouw van de zendeling vroeg zich af, had ik hem niet de nodige liefde gegeven? Was het allemaal voor niets geweest? Al die tijd dat ze voor Doffy aan het bidden was, had God niet naar haar geluisterd? Ze kon het niet geloven, ze vroeg overal naar hem, maar niemand wist iets van hem. Ze ging door met Doffy te bidden en vroeg maar aan de Heer om Doffy alsjeblieft te zoeken en te helpen. Maanden gingen voorbij, ja bijna een jaar. Een jaar, happy kids, God heeft de gebeden van de vrouw van de zendeling verhoord. Ze kwam iemand tegen die vertelde dat Doffy ziek in het hospitaal lag. Arme Doffy in het ziekenhuis. En mevrouw was al zo lang terug en nu pas wist ze dat Doffy ziek was.
so gou as het maar kon, ging sy naar hem toe en vond hem daar, daar op het bed. Sy herkende hem bijna niet, zo triest zag hij eruit. Maar Doffy was het enige dat mevrouw zeggen kon. Zat stil naast hem en liet haar hand over zijn haar glijden. Doffy, mijn, Doffy, mijn boy, ik heb je nu pas gevonden. Je bent voor mij als een verloren zoon. Doffy had zo'n spijt. Hij kon mevrouw niet meer recht in de ogen zien. Hij durfde haar niet eens aan te kijken. Het was alsof zijn hart kapot was. Hij had zo'n verdriet en spijt. Wat had hij toch van zijn leven gemaakt? Het was zo donker in zijn hart. Hij had zoveel verkeerde dingen gedaan. Hij had wel het goede stemmetje gehoord dat in zijn hart tot hem sprak, maar hij had niet ernaar geluisterd. Nu schaamde hij zich voor wat hij had gedaan. Hij zou wel willen wegvluchten, willen schreeuwen. Mevrouw, vergeef mij. Ik heb gezondigd tegen God en tegen u. Het huilen stond hem nabij, waardoor hij niets kon zeggen. Heel voorzichtig probeerde Doffy de hand van de vrouw van de zendeling vast te houden. Mevrouw, kreunde hij, help me toch, ik ben een slecht en verloren mens. Doffy, ik ben hier gekomen omdat ik weet dat de Heer Jezus je roept. Stop toch met jouw slechte leven en keer tot God. Hij wil je helpen om een nieuw leven te beginnen. En mijn lieve jongen, ik wil ook dat je bij mij terugkomt om weer mijn jongen te zijn. Dat was te veel voor Doffy. Hij draaide zijn gezicht in het kussen en begon te huilen van verdriet, spijt en berouw. Mevrouw besloot hem alleen te laten. Voor zijn wegging zei ze, ik kom morgen weer terug hoor Doffy. Stil verliet mevrouw de slaag. Die dag nam Doffy het vast besluit om te stoppen met al het verkeerde dat hij gedaan had. Hij nam het besluit de Heere God te dienen en een ander leven te leiden. En ja, heb ik iets. Het was moeilijk om een baan te vinden, maar uiteindelijk vond hij werk in het bos. De mannen met wie hij werkte waren ruw en bepaald geen lievertjes. Toch durfde Doffy ook daar een christen te zijn. Hij las elke dag zijn Bijbel. Op zondag las hij hardop voor wie het maar wilde horen. Dan zong hij een paar liederen en bad met hen en voor de mannen die bij hem waren komen zitten. Zo was hij als een dominee voor hen geworden. Natuurlijk had hij soms ook moeilijk, maar zijn hele leven bleef Doffy de Heere dienen. Heb ik iets? Herinner u de tekst nog? Johannes 15, vers 12. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Zo ziet u Happy Kids. Als we elkaar helpen, kan het zo zijn dat we het goede voorbeeld geven en mensen de Heere gaan aannemen, zoals Doffy. Hij was wel verkeerd weer gegaan, maar hij kwam weer terug en diende de Heer. En werd als een soort dominee voor de anderen die God niet kenden. Zo, Happy Kids, het is een goed einde. Ik ben blij dat ik met jullie deze week dit verhaal heb kunnen doen. Boom, Happy Kids, dan boom. Bye bye, Happy Kids. Tot de volgende keer. Doei doei.

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double sketchup.
1: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani. Safe and enjoy.
2: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk, kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307 of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.
3: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
4: Zranazani. Naskip. Nafiu.
5: It's summer and the barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
4: Zranazani. Naskip. Nafiu.
6: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode, kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

No se banda Shine y nos también te escucha Radio Shalom.

0: Thank you, guys.
1: Thank you.
2: You're listening to Radio Shalom 94.5 FM.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop. Zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double sketch ship.
1: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ. Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met My Best Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. My Best, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
2: Voor Got Talent 2026. Je kan tijdens elke show

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Tell us your fiber. Tell us your fiber. Are you ready for the new normal? Connect met je mensen. Deel data en bel te goed. Eenvoudig via de My Telesur app. Telesur, keeping us in touch.
0: Die Alayu Blasinyang, Yumdena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Op donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hier, Alayu Blasinyang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: bis 8 Uhr.
1: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Schlullefix, bereid uit kruiden en oliën, uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, dan wij zijn weer mee in de acte jong. Als maar denk je naar niks te doen.
3: En dan,
2: Jij hebt niet dingen aanbesteld Rui.
1: Nou Sam, tante die zat ik om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Connect met je mensen, deel data en bel te goed, eenvoudig via de MyTelesur app. Telesur, keeping us in touch.
6: Ik ben Jeff Fernandez, ik ben manager van NV Novo Technica en ik luister naar Radio Shalom.

wat bon voor de people. Den sabi tori vertrouwen. Maar de egi tori den sabi. Bon voor de people. Den sabi sani vertrouwen. Maar de egi sani den sabi. Bon voor de people. Den je ondermijn trouwen. Baklade trouwen. Doti trouwen. De proberi voor mij trouwen luku blaka. Maar den schrevi, nou een trafasi. Den schrevi, moro erk. Ja, bi tra people. De me digi ono, so digi ono, gi trouwen. Maar den schrevi, de eniwa ono. En de nooit kon afesi. Omdat hij den sabi nomo, ono tori. De sabi voor mek olo getrouwen. Terwijl den schrevi de ini olo. Dat er de furus malibi ne kon afesi. Dat er de furus malibi ne opo voor pe ade. Dat er de tiri miwani takina ju. Abra tori. Ju sabi tori vertrouwen. Maar fa voor jou egi tori. Jou sabi tori vertrouwen. Maar jou schrefi abi wan tori. San kan de moro erek. A trouwen tori. Jou sabi tori. Et jou na tori man. Jou sabi tori. Moro kranti schrefi. Wan jou tron mofo kranti. You sabi tori so te, ma you egi tori, you forgeti for luku. Dat ere, if you wani abi wa koson to libi, you mo luku sang e komo po you mofo. Wanere sani se komo po you mofo, can do you srevi hogri, nanga for court you libi. Je sabi san mastragado san meki you en gio blo. Je sabi san mastragado taki fo atori disi. Ataki drape en Pedros, en Pedros ataki soma wanishi langa libi. Nanga bung libi. Kosonto libi nanga langa libi. Dan asmadati sa wani habi kosonto libi nanga langa libi. Amo sabi sang e komo po in mofo. Amo tapu en mofo fo hogri. No taki hogri. No taki sani somar. Hori un mofo fo hogri tori. Down. You can see langa libi nanga koson tu libi. Furu lazy people siki. Siki na ala sortu siki. Die zei hat ding, die zei do ding, alle soort sicky people habi. Den go na datra, datra schreef no ma jepi ding. En me wat verteer you, like datra mi schreefi, dat die ano alle sicky na datra sicky. Ano alle sicky na verdringi dresi kom betre. Bepale sicky kontap libi suma. Door de mofo. Ja, de egi mofo. Hari siki naar een tapu. De egi mofo. En chari siki konading. Bepale suma. Den takitere siki. Nou een datra siki. Den go drinki one two dresi. En kom betre. Of. Den den taki. Nou een smai dumi. Nou een smai wisi mi met mi siki. Terwijl de egi mofo de egi wisi. De egi mofo de egi siki. De egi mofo de egi verderf. De egi mofo ay hardengo na ondro. Suma wanishi langa libi na abum libi mo weerhoud in ander woordu. No mo meki hogri kom mopo de mofo futrawang. Furu lazy
People are bitori. They are bitori for asthma. They are be all short to tori for asthma. The frack is a tori say you abi for teri trawal. A tori say you abi abrawan trasma. A tori say you abi abrawan man of a frau of you abi abrawan sma. A tori dati. Is it op waarheid berust? Kan het verifieerd worden? Je abi bewijs? Was u daar? Was u daar? Je abi bewijs? Je kan verifiëren? Dat soort waarheid, je toride. Je verteert maar tori. Je giet tori manting komit net in juru. O tori de fogi. Einde van de dag, vraag je eigen af, wat heb u met uzelf gedaan? Wat heb u met uw eigen gezondheid gedaan, doordat u moffo abitori fogi abratrawal? Einde van de dag bakken je gie al je tori, en je bespot, en je verteer je tori naar een sousu de naini. En je verteer je tori voor mij trouwen luku blakka naar een doti. Bakken je klaar je tori abra trouwen. Vraag je eigen af. Soort boom de in a tori giju. A tori zijn verteer je vertrouwen. O tjaar je go naar hemel kondre. A tori zijn abi voor verteer je vertrouwen. I make you conching so moro gudu, if you gudu. I make you up moro gudu. A tori sa inferteri abertrawal. I make you come moro betre. A tori sa inferteri abertrawal. I put nyang tap you tafra. A tori sa you abi for ferteri abertrawal. I yep you in your libi. A tori sa you for ferteri abertrawal. I give you more gezondheid. Soma wani langa libi. Na bong libi. Bong gezondu libi na langa libi. Da you mo hori yo mofo. For no meki hogri komopo in. Hij die lang leven. En gezond leven wil hebben. Hij weerhouden zijn tong. Van het kwade. No can taki hogri vertrouwen en verwakti bungo fogo you. No puti spikri in your mati suzu. No puti spikri in your mati suzu. No digi olo gi trouwen. Look upon that a shref olo ye digi gi trouwen. You shrefi of fadong na ini. For lazy people have been so many tori for verteri. Einde for a day ti bakken you verteri alle you tori. Vraag je eigen af. I make you become more of a right and bless you con tapuing of na fluk you hari na you tapu. If you taki one tori for one trawang sondro for sabi fa tori de. Maar omdat je jere nomo, dat je trom mofokrati, dat je trom nieuwsman, dat je trom mangsa gia tori door met een beetje saus erop. Weet je hoe gevaarlijk dat is? Weet je, u bent verantwoordelijk voor alles wat uit uw mond komt. Goed of kwaad, u bent verantwoordelijk voor iedere tori. Zal kom op, je moffo. Of dan boom of hungry. En voor de lazy people tan sicky. Den de sicky en tan sicky. Den ik kom beter. Den ik kom vooruit. Den ik heb ik gelukkig in de Libi. Den ik heb blessed op de Libi. Zijde, de egi moffo. De egi moffo. A moffo voor ding. En gide roko. Takru roko. De moffo voor ding.
and get a hungry rocker. The muffle for them, and child the eggy libby go after right. In the plants, you come for right, you go after right. They praxeri, na sma do you, na sma we see you, na sma no love you that day you libby they go for right. Terwell, na you eggy muffle. A muffle say you happy, a muffle say masra gado give you. In the plaats you gebruiking for taki boom and for blessy and for taki positive and make boom come up a muffle dati. A muffle say masra gado give you. You gebruiking for hungry tori, for beschuldig trouwen, for doti trouwen, for morsu. A reputatie vertrouwen. En je gebruikt je moffel leek je een takru wapen. Voor vernietig. Maar weet iets. Wat een mens zei, zal hij oosten. If you say hungry naar je moffel, you go oost hungry naar in je eigen libby. En I don't know a sma, maar heb je een schuld te je oost hungry naar in je eigen libby. Hungry komt in alle soorten vorm. Vloek, ziki, pina, achteruit, hebi, taai, gebondenheid. Alle soorten vorm hungry komt. Maar je moet zorgen en je moet look upon dat die hungry nog komt op je moffel. Want wat je zei in woord of in daad, je go oosting. En oost, dat is zeker dat je oosting. Een probleem met de condrentici. Een probleem met de people in Grantapu. Naar de moffel. Vraag je eigen af. Tee je op een manting. Je eye wiki, je eye she a new day. Je wiki en je eye she a new day. Bent u dankbaar? Praat u positief? Spreek u zegen van je naaste? Nu vergeet u. Kan de schrijfisma zijn je kossie naar een brokkel? Een schrijfisma zijn je kossie, een schrijfisma zijn je brokkel. Kan de Tamara je abiasma van Oru? Kan de Tamara, je hebt je sma van Oru, zei je brokkel today. Never burn the bridge you cross. Not brom de broekie, not brom de broekie, sang je me apsa. Wat kan je abing Tamara van Oru? Not brokkel, asma, sang kan de je Tamara van Oru. Laten we op dit moment God aanroepen. En ik zie Gado voor pardon en voor poer je kom op een pittipede. Dat vanaf today je begint takje van trafassie. Je zal het land zekeren. Je zal mensen zekeren. Je zal jezelf zekeren. Je zal je naaste zekeren. En je streef je gewoon blessie door je eigen moffel. Make today there a new beginning for your Libby. En vanaf today je eye open voor takje van trafassie. Dat je tori, zijn je abi voor verteri, ga je tori berust op waarheid, verificatie, bewijs en waarheid van Gods woord. Ik zeker nu, ik zeker deze natie, ik zeker de tv-station.

Vertrouw op hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw op hem. Non, mi finisco facile.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution. Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Ozon 6 in 1 spray NY. De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nagemaakte schoen. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
3: Is echt een aanrader.
4: Jij moet het ook proberen.
5: Hallo lieve luisteraars. Ik ben Johan Amelo. En ik woon op Plantage Assembo in het district Park. En ook hier op Assembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello. Haha.